De opkomende artiest Sven Silliers zingt op deze track over het loslaten van een oud hoofdstuk en de zoektocht naar een schone lei in de liefde. Het verlangen om weer helemaal opnieuw te beginnen met een open vizier en een onbeschreven blad. Dit is Somebody New.

0: Vannacht is er kans op een bui en daalt de temperatuur naar ongeveer 12 graden. Morgen zijn er zonnige perioden en vooral in het noorden is er nog een enkele bui mogelijk. In de middag blijft het grotendeels droog en wordt het ongeveer 18 graden.
1: De vrijdagmiddag eindigt goed bij Omroep Land van Kuik, met het land aan tafel. Elke vrijdagmiddag van 4 tot 6 uur zitten Patrick Huisman en Erik Dankbaar voor je klaar. Met het nieuwspanel, gezond en wel, weekend wegwezen en natuurlijk de gast aan tafel. 2 uur lang nieuws, gesprekken, tips, gezelligheid, muziek en verhalen uit het land van Kuik. Het land aan tafel. Vrijdagmiddag van 4 tot 6 bij Omroep Land van Kuik.

0: www.nrc.nl.
1: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel.
2: Laboratorium Clinical Diagnostics mag weer bevolkingsonderzoek uitvoeren naar baarmoederhalskanker, nadat het vorig jaar juli werd gehackt en gegevens van 850.000 mensen werden buitgemaakt. Minister Herman stelt dat de beveiliging nu op orde is. De opgelopen achterstanden worden mogelijk pas in 2028 ingehaald. Belangengroep Women's Right Collective heeft zowel Hermans als Clinical Diagnostics aansprakelijk gesteld. De Duitse regering heeft een akkoord bereikt om de brandstofprijzen te verlagen. De accijns op benzine en diesel gaat met 17 cent per liter omlaag en er komt een maximumprijs voor brandstof. Duitsland volgt hiermee het voorbeeld van België en Luxemburg. De maatregel geldt mogelijk vanaf 1 oktober tot eind dit jaar. Het VN Mensenrechtenbureau concludeert in een nieuw rapport dat Russische troepen op grote schaal seksueel geweld pleegden in Oekraïne. Van alle gedocumenteerde gevallen wordt 89% toegeschreven aan Russische daders, waaronder militairen, gevangenbewaarders en veiligheidsdiensten. De grootste slachtoffergroep betrof Oekraïnse krijgsgevangenen. Het jongste slachtoffer was een meisje van 4 jaar. Trump heeft CNN, M. Snow en Politico per direct de toegang tot het Witte Huis ontzegd, omdat ze volgens hem nepnieuws over hem verspreiden. Hij waarschuwde dat meer media zullen volgen. CNN meldde dat hun journalisten desondanks aanwezig waren. Eerder werd persbureau Associated Press al geweerd, nadat het weigerde de Golf van Mexico als Golf van Amerika te benoemen.
1: Kijken we nog even naar het weer.
2: Vannacht klaart het overal op en blijft het droog, met temperaturen tussen 7 en 14 graden en een zwakke zuidelijke wind. Morgenochtend is er in het noorden nog lage bewolking, elders schijnt de zon.
1: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
0: Omroep Land van Kuik, dichterbij dan je denkt.

0: Vannacht is er kans op een bui en daalt de temperatuur naar ongeveer 12 graden. Morgen zijn er zonnige perioden en vooral in het noorden is er nog een enkele bui mogelijk. In de middag blijft het grotendeels droog en wordt het ongeveer 18 graden.
1: Autorijden saai? Vergeet het maar! Want tussen 4 en 6 is Jan Debe jouw bijrijder. Tijdens je reis in of naar het Land van Kuik. Met aandacht voor gebeurtenissen in de regio, de agenda, het streeknieuws, weer en verkeer. En er neemt nog wat muziek voor je mee voor onderweg. Luisteren dus. Afslag LVC. Maandag tot en met donderdag van 4 tot 6.

Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt. Ook thuis via jouw internet- en televisieprovider. Trinet en SNLR.

0: onze website omroepelvc.nl.
1: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel.
2: Laboratorium Clinical Diagnostics mag weer bevolkingsonderzoek uitvoeren naar baarmoederhalskanker, nadat het vorig jaar juli werd gehackt en gegevens van 850.000 mensen werden buitgemaakt. Minister Hermans stelt dat de beveiliging nu op orde is. De opgelopen achterstanden worden mogelijk pas in 2028 ingehaald. Belangengroep Women's Right Collective heeft zowel Hermans als Clinical Diagnostics aansprakelijk gesteld. De Duitse regering heeft een akkoord bereikt om de brandstofprijzen te verlagen. De accijns op benzine en diesel gaat met 17 cent per liter omlaag en er komt een maximumprijs voor brandstof. Duitsland volgt hiermee het voorbeeld van België en Luxemburg. De maatregel geldt mogelijk vanaf 1 oktober tot eind dit jaar. Het VN Mensenrechtenbureau concludeert in een nieuw rapport dat Russische troepen op grote schaal seksueel geweld pleegden in Oekraïne. Van alle gedocumenteerde gevallen wordt 89% toegeschreven aan Russische daders, waaronder militairen, gevangenbewaarders en veiligheidsdiensten. De grootste slachtoffergroep betrof Oekraïnse krijgsgevangenen. Het jongste slachtoffer was een meisje van 4 jaar. Trump heeft CNN, M. Snow en Politico per direct de toegang tot het Witte Huis ontzegd, omdat ze volgens hem nepnieuws over hem verspreiden. Hij waarschuwde dat meer media zullen volgen. CNN meldde dat hun journalisten desondanks aanwezig waren. Eerder werd persbureau Associated Press al geweerd, nadat het weigerde de Golf van Mexico als Golf van Amerika te benoemen.
1: Kijken we nog even naar het weer.
2: Vannacht klaart het overal op en blijft het droog, met temperaturen tussen 7 en 14 graden en een zwakke zuidelijke wind. Morgenochtend is er in het noorden nog lage bewolking, elders schijnt de zon.
1: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
0: Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedenavond. Gave heeft op 17 september de bevrijding tijdens de Tweede Wereldoorlog herdacht met saluutschoten, toespraken en het leggen van kransen. Kapitein Dolf Jansen benadrukt het belang van het denken en het besef dat vrijheid niet vanzelfsprekend is. Loco-burgemeester Joos Hendricks voegde hieraan toe dat de huidige internationale situatie deze boodschap versterkt. In de gemeente Land van Kuik zijn naar schatting 31.269 inwoners van 15 jaar en ouder mantelzorgen. Van hen zorgen 26.619 langdurig voor iemand, terwijl 3.408 mantelzorgers ernstig belast zijn. Vooral mensen van 55 jaar en ouder en mannen nemen vaker mantelzorgtaken op zich, vaak gecombineerd met werk. De sfeerverlichting in de bomen van de Kerkstraat en rond de markt in Mil is verwijderd vanwege aanhoudende storingen. Sinds 2013 was de verlichting in gebruik, maar een permanente vervanging is dit jaar financieel niet haalbaar. Er wordt gekeken naar tijdelijke verlichting voor de decembermaand. Ondernemers en bewoners worden aangemoedigd om hun panden sfeervol te verlichten. De intocht van Sinterklaas is op 15 november en de decembermarkt vindt plaats op 13 december. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vannacht is er kans op een bui en daalt de temperatuur naar ongeveer 12 graden. Morgen zijn er zonnige perioden en vooral in het noorden is er nog een enkele bui mogelijk. In de middag blijft het grotendeels droog en wordt het ongeveer 18 graden.
3: Samen met de helden van de weg bezorgen we iedereen de dag van hun leven.
4: Beleef het mee vanuit huis, in de auto of langs de route door het Land van Kuik.
3: Zondagmiddag 20 september vanaf 12 uur.
4: Rijd je weer met ons mee?
0: Dichterbij dan je denkt.
5: Omroep Land van Kuik. Some people say I look like me.

0: onze website omroepelvc.nl.
1: Dit is het nieuws. Goedemorgen. Staatssecretaris Palme wil de hersteloperatie voor toeslagenschandaalgedupeerden versnellen. Vooral Stichting Gelijkwaardig Herstel moet meer aanvragen verwerken. Een speciale taskforce moet capaciteit vergroten en de wachttijden verkorten. Palme waarschuwt dat verdere vertraging schadelijk is. Ook kijkt ze naar openstaande dossiers bij de stichting en mogelijke knelpunten door advocaten. President Trump weert CNN, Politico en MS Now per direct uit het Witte Huis. Hij beschuldigt de media van het verspreiden van nepnieuws en leugens over zijn regering en de Verenigde Staten. Trump waarschuwt dat meer nieuwsorganisaties kunnen volgen. Een dergelijk verbod door een Amerikaanse president is zeer uitzonderlijk. Clinical Diagnostics mag weer bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker uitvoeren. Het laboratorium werd vorig jaar gehackt, waarbij gegevens van 850.000 mensen werden gestolen. Volgens minister Hermans is de beveiliging verbeterd. Door de hack ontstonden ook lange wachttijden. Vanaf volgende maand moet het aantal uitnodigingen herstellen, maar achterstanden kunnen tot 2028 blijven bestaan. Suriname heeft Interpol verzocht een internationaal opsporingsbevel uit te vaardigen tegen Ryan T., die verdacht wordt van betrokkenheid bij de vermissing van de Nederlandse filmproducent en DJ Rodney Leisner. Leisner verdween op 15 augustus. Op 21 augustus vond de politie zijn witte Kia Sorento in een moerassig gebied ten westen van Paramaribo. En dan het weer. In het zuidoosten schijnt de zon vanochtend af en toe. Elders is het bewolkt en valt in de noordwestelijke helft van het land soms wat lichte regen. De zuidwestenwind is bovenland mestmatig. Aan de kust en op het IJsselmeer krachtig, windkracht 6. De temperatuur komt vandaag uit om 19 graden in het noorden tot 22 in het zuidoosten. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

nieuw van Toast Club. Alexandria is een frisse, zonnige track met een ontspannen sfeer en een vleugje nostalgie. Het nummer neemt je mee in een verhaal over verlangen, herinneringen en een plek die bijzondere gevoelens oproept.

0: In het zuidoosten schijnt de zon vanochtend af en toe. Elders is het bewolkt en valt in de noordwestelijke helft van het land soms wat lichte regen. De zuidwestenwind is bovenland mestmatig. Aan de kust en op het IJsselmeer krachtig, windkracht 6. De temperatuur komt vandaag uit om 19 graden in het noorden tot 22 in het zuidoosten.
1: Hey, jij luisteraar. Luister elke vrijdag en zaterdag naar de... Peter en Martijn met hele mooie plaatjes. En we vullen de gaatjes met mooie prijzen. Dus luisteren, vrijdag en zaterdag tussen 6 en 7 naar Omroep Land van Kuik.

0: onze website omroepelvc.nl.
1: Dit is het nieuws. Goedemorgen. Staatssecretaris Palme wil de hersteloperatie voor toeslagenschandaalgedupeerden versnellen. Vooral Stichting Gelijkwaardig Herstel moet meer aanvragen verwerken. Een speciale taskforce moet capaciteit vergroten en de wachttijden verkorten. Palme waarschuwt dat verdere vertraging schadelijk is. Ook kijkt ze naar openstaande dossiers bij de stichting en mogelijke knelpunten door advocaten. President Trump weert CNN, Politico en MS Now per direct uit het Witte Huis. Hij beschuldigt de media van het verspreiden van nepnieuws en leugens over zijn regering en de Verenigde Staten. Trump waarschuwt dat meer nieuwsorganisaties kunnen volgen. Een dergelijk verbod door een Amerikaanse president is zeer uitzonderlijk. Clinical Diagnostics mag weer bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker uitvoeren. Het laboratorium werd vorig jaar gehackt, waarbij gegevens van 850.000 mensen werden gestolen. Volgens minister Hermans is de beveiliging verbeterd. Door de hack ontstonden ook lange wachttijden. Vanaf volgende maand moet het aantal uitnodigingen herstellen, maar achterstanden kunnen tot 2028 blijven bestaan. Suriname heeft Interpol verzocht een internationaal opsporingsbevel uit te vaardigen tegen Ryan T., die verdacht wordt van betrokkenheid bij de vermissing van de Nederlandse filmproducent en DJ Rodney Leisner. Leisner verdween op 15 augustus. Op 21 augustus vond de politie zijn witte Kia Sorento in een moerassig gebied ten westen van Paramaribo. En dan het weer. In het zuidoosten schijnt de zon vanochtend af en toe. Elders is het bewolkt en valt in de noordwestelijke helft van het land soms wat lichte regen. De zuidwestenwind is bovenland mestmatig. Aan de kust en op het IJsselmeer krachtig, windkracht 6. De temperatuur komt vandaag uit om 19 graden in het noorden tot 22 in het zuidoosten.
2: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedemorgen. Grave heeft op 17 september de bevrijding tijdens de Tweede Wereldoorlog herdacht met saluutschoten, toespraken en het leggen van kransen. Kapitein Dolf Jansen benadrukt het belang van het denken en het besef dat vrijheid niet vanzelfsprekend is. Loco-burgemeester Joos Hendricks voegt hieraan toe dat de huidige internationale situatie deze boodschap versterkt. In de gemeente Land van Kuik zijn naar schatting 31.269 inwoners van 15 jaar en ouder mantelzorgen. Van hen zorgen 26.619 langdurig voor iemand, terwijl 3.408 mantelzorgers ernstig belast zijn. Vooral mensen van 55 jaar en ouder en mannen nemen vaker mantelzorgtaken op zich, vaak gecombineerd met werk. De sfeerverlichting in de bomen van de Kerkstraat en rond de markt in Mil is verwijderd vanwege aanhoudende storingen. Sinds 2013 was de verlichting in gebruik, maar een permanente vervanging is dit jaar financieel niet haalbaar. Er wordt gekeken naar tijdelijke verlichting voor de decembermaand. Ondernemers en bewoners worden aangemoedigd om hun panden sfeervol te verlichten. De intocht van Sinterklaas is op 15 november en de decembermarkt vindt plaats op 13 december. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: In het zuidoosten schijnt de zon vanochtend af en toe. Elders is het bewolkt en valt in de noordwestelijke helft van het land soms wat lichte regen. De zuidwestenwind is bovenland mestmatig. Aan de kust en op het IJsselmeer krachtig, windkracht 6. De temperatuur komt vandaag uit om 19 graden in het noorden tot 22 in het zuidoosten.
3: Oké. Je hebt een marketingboodschap waarmee je echt veel mensen wil bereiken in de regio.
4: Dan kun je flyers gaan uitdelen op de markt of posters plakken op het elektriciteitshuisje op de hoek van de straat.
3: Of je kiest een mediaplatform dat bij mensen thuis, in de auto en op het werk komt. Een medium dat dag en nacht aanstaat. En een bereik heeft waar de concurrentie alleen maar van kan dromen. Adverteren op radio, televisie en internet via Omroep Land van Kuik is dé manier om een enorm publiek te bereiken. Steeds opnieuw tegen een super laag tarief. Neem snel contact op met een marketingprofessional van de afdeling Mediastrategie en claim jouw zendtijd op het grootste mediaplatform van de regio. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Mail marketing@olvc.nl voor tarieven en een persoonlijke deal.

0: de motoren. Zondagmiddag 20 september vanaf 12 uur. Zijn we weer live op Omroep Land van Kuik.
1: Ruben en Erik zitten klaar achter de microfoon vanaf 1 uur. En vanaf 12 uur hoor je al non-stop truckersmuziek. Het is weer tijd voor een nieuwe editie van
2: Truck Run Boxmeer.
0: Samen met de helden van de weg bezorgen we iedereen de dag van hun leven.
1: Beleef het mee vanuit huis, in de auto of langs de route door het Land van Kuik.
0: Zondagmiddag 20 september vanaf 12 uur.
1: Rijd je weer met ons mee?

0: Met een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huis energie zuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor een gratis offerte aan huis. Klusbedrijf JSW.
1: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
0: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.

0: Dit is het nieuws. Goedemorgen. Gezonken marineschepen uit de Eerste en Tweede Wereldoorlog veroorzaken vervuiling in de Noordzee. Door roest lekken giftige stoffen zoals TNT uit munitie. Volgens nu.nl vonden onderzoekers deze stoffen in sediment, water en zeedieren rond wrakken. De vervuiling lijkt voorlopig lokaal, maar kan toenemen naarmate schepen en munitie verder afbreken. De Duitse regering heeft een akkoord bereikt om de brandstofprijzen te verlagen. De accijns op benzine en diesel gaat met 17 cent per liter omlaag en er komt de maximumprijs voor brandstof. Duitsland volgt hiermee het voorbeeld van België en Luxemburg. De maatregel geldt mogelijk vanaf 1 oktober tot eind dit jaar. Staatssecretaris Palme wil de hersteloperatie voor toeslagenschandaalgedupeerden versnellen. Vooral Stichting Gelijkwaardig Herstel moet meer aanvragen verwerken. Een speciale taskforce moet capaciteit vergroten en de wachttijden verkorten. Palme waarschuwt dat verdere vertraging schadelijk is. Ook kijkt zij naar openstaande dossiers bij de stichting en mogelijke knelpunten door advocaten. President Trump weert CNN, Politico en MS Now per direct uit het Witte Huis. Hij beschuldigt de media van het verspreiden van nepnieuws en leugens over zijn regering en de Verenigde Staten. Trump waarschuwt dat meer nieuwsorganisaties kunnen volgen. Een dergelijk verbod door een Amerikaanse president is zeer uitzonderlijk. En dan het weer. In het Zuidoosten schijnt de zon vanochtend af en toe. Elders is het bewolkt en valt in de noordwestelijke helft van het land soms wat lichte regen. De zuidwestenwind is boven land meest matig. Aan de kust en op het IJsselmeer krachtig, windkracht 6. De temperatuur komt vandaag uit om 19 graden in het noorden tot 22 in het zuidoosten. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
1: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
2: Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij hondentrimsalon Bickel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1-op-1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalon Bickel & Co. .nl.
3: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedemorgen. Gave heeft op 17 september de bevrijding tijdens de Tweede Wereldoorlog herdacht met saluutschoten, toespraken en het leggen van kransen. Kapitein Dolf Jansen benadrukt het belang van het denken en het besef dat vrijheid niet vanzelfsprekend is. Loco-burgemeester Joos Hendricks voegt hieraan toe dat de huidige internationale situatie deze boodschap versterkt. In de gemeente Land van Kuik zijn naar schatting 31.269 inwoners van 15 jaar en ouder mantelzorgen. Van hen zorgen 26.619 langdurig voor iemand, terwijl 3.408 mantelzorgers ernstig belast zijn. Vooral mensen van 55 jaar en ouder en mannen nemen vaker mantelzorgtaken op zich, vaak gecombineerd met werk. De sfeerverlichting in de bomen van de Kerkstraat en rond de markt in Mil is verwijderd vanwege aanhoudende storingen. Sinds 2013 was de verlichting in gebruik, maar een permanente vervanging is dit jaar financieel niet haalbaar. Er wordt gekeken naar tijdelijke verlichting voor de decembermaand. Ondernemers en bewoners worden aangemoedigd om hun panden sfeervol te verlichten. De intocht van Sinterklaas is op 15 november en de decembermarkt vindt plaats op 13 december. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: In het zuidoosten schijnt de zon vanochtend af en toe. Elders is het bewolkt en valt in de noordwestelijke helft van het land soms wat lichte regen. De zuidwestenwind is bovenland mestmatig. Aan de kust en op het IJsselmeer krachtig, windkracht 6. De temperatuur komt vandaag uit op 19 graden in het noorden tot 22 in het zuidoosten.
0: Waar je ook bent, Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt. Download nu onze app via Google Play of de App Store. En blijf altijd op de hoogte van wat er gebeurt in het Land van Kuik. Dichterbij.

Land van Kuik is dichterbij dan je denkt. Ook thuis via jouw internet- en televisieprovider. KPN, kanaal 1175. Would you dance?

Would you cry if you saw me crying? And would you save my soul?

0: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond? Of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
1: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting? Alsof je vastloopt in dezelfde patronen. Misschien worstel je met gedrag of emoties. Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar ruimmakerspaardencoaching.nl.
2: Wethouder Bouke van Vught is opnieuw wethouder in het land van Kuik. Tijdens de afgelopen verkiezingen was ze voor de derde keer lijsttrekker van het CDA. Haar partij bleef de grootste, maar verloor 3 zetels. Hoe kijkt ze terug op de campagne en wat wil ze de komende jaren bereiken? Dat ziet u op Omroep Land van Kuik TV.
1: Sunprofs, de naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs, word baas over eigen energie.
3: Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
4: Dit is het nieuws. Goedemorgen. 6 jaar na zijn overlijden in december 2019... heeft de Rotterdamse dichter Jules Dilder een plein in het centrum van de stad gekregen. Het J.A. Dilderplein ligt nabij zijn voormalige woning en stamcafé Arie. De naamgevingsregel vereist minimaal 5 jaar na overlijden. Ook werd een beeld onthuld. De Verenigde Staten hebben een akkoord gesloten met Denemarken en Groenland over uitbreiding van de Amerikaanse militaire aanwezigheid op het eiland. De overeenkomst geeft de VS permanente controle over de veiligheid in Groenland en heeft een oneindige looptijd. Premier Frederiksen bevestigde het akkoord dat nog ondertekend moet worden tijdens de algemene vergadering van de Verenigde Naties en goedkeuring behoeft van beide parlementen. Gezonken marineschepen uit de Eerste en Tweede Wereldoorlog veroorzaken vervuiling in de Noordzee. Door roest lekken giftige stoffen zoals TNT uit munitie. Volgens nu.nl vonden onderzoekers deze stoffen in sediment, water en zeedieren rond wrakken. De vervuiling lijkt voorlopig lokaal, maar kan toenemen naarmate schepen en munitie verder afbreken. De Duitse regering heeft een akkoord bereikt om de brandstofprijzen te verlagen. De accijns op benzine en diesel gaat met 17 cent per liter omlaag en er komt een maximumprijs voor brandstof. Duitsland volgt hiermee het voorbeeld van België en Luxemburg. De maatregel geldt mogelijk vanaf 1 oktober tot eind dit jaar. En dan het weer. In het zuidoosten schijnt vanochtend de zon af en toe. Elders is het bewolkt en valt in de noordwestelijke helft van het land soms wat lichte regen. De zuidwestenwind is boven land meest matig, aan de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig, windkracht 6. De temperatuur komt uit op 19 graden in het noorden tot 22 in het zuidoosten. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
5: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden. Gelukkig is er Autobedrijf Kusters. Prijs, kwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
6: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
7: Ja.
8: Ja.
7: Ja.
6: Ja. Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
5: Ik rij graag veilig. Daarom kies ik voor Autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
3: Hey, hey, hey. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: een prachtig en diep persoonlijk eerbetoon van Sam Smith. Op deze meeslepende ballad, Oh Mother, zingt Sam een emotionele dankbetuiging aan zijn moeder. Over het overwinnen van tegenslag, het vinden van innerlijke kracht en de onvoorwaardelijke liefde die je door de donkere tijden heen helpt.
1: En dit is nieuw op Omroep Land van Kuik.

0: In het zuidoosten schijnt vanochtend de zon af en toe. Elders is het bewolkt en valt in de noordwestelijke helft van het land soms wat lichte regen. De zuidwestenwind is boven land meest matig, aan de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig, windkracht 6. De temperatuur komt uit op 19 graden in het noorden tot 22 in het zuidoosten.
1: Start de motoren.
2: Zondagmiddag 20 september vanaf 12 uur.
3: Zijn we weer live op Omroep Land van Kuik.
4: Ruben en Erik zitten klaar achter de microfoon vanaf 1 uur. En vanaf 12 uur hoor je al non-stop truckersmuziek. Het is weer tijd voor een nieuwe editie van...
5: Truck Run Boxmeer.
3: Samen met de helden van de weg bezorgen we iedereen de dag van hun leven.
4: Beleef het mee vanuit huis, in de auto of langs de route door het Land van Kuik.
3: Zondagmiddag 20 september vanaf 12 uur.
4: Rijd je weer met ons mee?

0: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
1: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tone uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
2: Start de motoren.
3: Zondagmiddag 20 september vanaf 12 uur.
4: Zijn we weer live op Omroep Land van Kuik.
5: Ruben en Erik zitten klaar achter de microfoon vanaf 1 uur... en vanaf 12 uur hoor je al non-stop truckersmuziek. Het is weer tijd voor een nieuwe editie van...
6: Truck Run Boxmeer.
4: Samen met de helden van de weg bezorgen we iedereen de dag van hun leven.
5: Beleef het mee vanuit huis, in de auto of langs de route door het Land van Kuik.
4: Zondagmiddag 20 september vanaf 12 uur.
5: Rijd je weer met ons mee?

0: www.nec.nl.
1: Dit is het nieuws. Goedemorgen. Het Twentekanaal werd deze zomer voor het eerst volledig afgesloten voor de scheepvaart, wat bedrijven tientallen miljoenen kostte. Rond 2050 kan dit iedere 2 jaar gebeuren. Het gemaal bij Eefden functioneert onvoldoende en moet worden vervangen, maar een nieuw gemaal is pas mogelijk na een onderzoek van 2 jaar. Bedrijven in Twente vrezen grote economische schade. Google's AI-systeem Gemini heeft in mei onbedoeld andere bedrijven gehackt door inloggegevens te raden. Dit gebeurde tijdens een testperiode. Dezelfde test leidde ook tot hacks bij OpenAI, Anthropic en Meta Platforms. Anthropic-topman Dario Amodei pleit voor een sectorbrede vertraging in de AI-ontwikkeling, gesteund door OpenAI en bijvoorbeeld Elon Musk. 6 jaar na zijn overlijden in december 2019 heeft de Rotterdamse dichter Jules Dilder een plein in het centrum van de stad gekregen. Het J.A. Dilderplein ligt nabij zijn voormalige woning en stamcafé Arie. De naamgevingsregel vereist minimaal 5 jaar na overlijden. Ook werd een beeld onthuld. De Verenigde Staten hebben een akkoord gesloten met Denemarken en Groenland over uitbreiding van de Amerikaanse militaire aanwezigheid op het eiland. De overeenkomst geeft de VS permanente controle over de veiligheid in Groenland en heeft een oneindige looptijd. Premier Frederiksen bevestigde het akkoord dat nog ondertekend moet worden tijdens de algemene vergadering van de Verenigde Naties en goedkeuring behoeft van beide parlementen. En dan het weer. In het zuidoosten schijnt vanochtend de zon af en toe. Elders is het bewolkt en valt in de noordwestelijke helft van het land soms wat lichte regen. De zuidwestenwind is boven land meest matig, aan de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig, windkracht 6. De temperatuur komt uit op 19 graden in het noorden tot 22 in het zuidoosten. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
2: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
3: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
4: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

ain't no country club either.

0: In het zuidoosten schijnt vanochtend de zon af en toe. Elders is het bewolkt en valt in de noordwestelijke helft van het land soms wat lichte regen. De zuidwestenwind is boven land meest matig. Aan de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig, windkracht 6. De temperatuur komt uit op 19 graden in het noorden tot 22 in het zuidoosten.
1: Blijf altijd op de hoogte van het nieuws uit het Land van Kuik. Schrijf je in voor de gratis nieuwsbrief van Omroep Land van Kuik. En ontvang wekelijks de belangrijkste nieuws, verhalen en achtergronden in jouw mailbox. Het is heel eenvoudig. Ga naar omroeplvc.nl/nieuwsbrief en meld je aan.

bij Omroep Land van Kuik hoor je deze classics en hits. En ook deze.

0: Omroep Land van Kuik
1: heeft nu een eigen app.
0: Download hem nu via Google Play of de App Store. En geniet van je favoriete programma's. Omroep Land van Kuik.
1: Nu nog dichterbij dan je denkt.

0: een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huis energie zuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor de gratis offerte aan huis.
1: Klusbedrijf JSW.
2: Sunprofs, de naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs, word baas over eigen energie.
0: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.
1: Klusbedrijf
3: Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij Hondentrimsalon Bickel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1-op-1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalon Bickel & Co.nl.
4: Dichter bij dan je denkt. Check onze website.
5: Dit is het nieuws. Goedemorgen. De replica van het VOC-schip de Batavia is vandaag vanuit Lelystad naar Amsterdam gesleept. Daar gaat het schip het droogdok in voor een stalen ondersteuningsconstructie. Deze moet de kwetsbare replica beschermen en langdurig behouden. De Batavia werd tussen 1985 en 1995 gebouwd en trok sindsdien 5 miljoen bezoekers. Op de A2 bij Maastricht is vannacht een man aangereden die wordt verdacht van brandstichting. Eerder brak brand uit aan de kasteel Hillenraadweg. 3 verdachten vluchten richting de A2. 1 werd aangereden en naar het ziekenhuis gebracht. De 2 anderen zijn spoorloos. Het Twentekanaal werd deze zomer voor het eerst volledig afgesloten voor de scheepvaart, wat bedrijven tientallen miljoenen kostte. Rond 2050 kan dit iedere 2 jaar gebeuren. Het gemaal bij Eefde functioneert onvoldoende en moet worden vervangen, maar een nieuw gemaal is pas mogelijk na een onderzoek van 2 jaar. Bedrijven in Twente vrezen grote economische schade. Google's AI-systeem Gemini heeft in mei onbedoeld andere bedrijven gehackt door inloggegevens te raden. Het gebeurde tijdens een testperiode. Dezelfde test leidde ook tot hacks bij OpenAI, Anthropic en Meta Platforms. Anthropic-topman Dario Amodei pleit voor een sectorbrede vertraging in de AI-ontwikkeling, gesteund door OpenAI en bijvoorbeeld Elon Musk. En dan het weer. In het Zuidoosten schijnt vanochtend de zon af en toe. Elders is het bewolkt en valt in de noordwestelijke helft van het land soms wat lichte regen. De zuidwestenwind is boven land meest matig, aan de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig, windkracht 6. De temperatuur komt uit op 19 graden in het noorden tot 22 in het zuidoosten. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
6: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden. Gelukkig is er Autobedrijf Kusters. Prijs, kwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
7: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond? Of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
6: Ik rijd graag veilig, daarom kies ik voor Autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
4: Hey, hey, hey. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: het zuidoosten schijnt vanochtend de zon af en toe. Elders is het bewolkt en valt in de noordwestelijke helft van het land soms wat lichte regen. De zuidwestenwind is boven land meest matig. Aan de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig, windkracht 6. De temperatuur komt uit op 19 graden in het noorden tot 22 in het zuidoosten.
1: Elke zondag tussen 12 en 2 hoor je informatie uit de streek. Afgewisseld met de beste variatie classics en hits. Plein 33 op Omroep Land van Kuik. Elke zondag tussen 12 en 2 met Herman van Gaal.

0: Wethouder Bouke van Vught is opnieuw wethouder in het land van Kuik. Tijdens de afgelopen verkiezingen was ze voor de derde keer lijsttrekker van het CDA. Haar partij bleef de grootste, maar verloor 3 zetels. Hoe kijkt ze terug op de campagne en wat wil ze de komende jaren bereiken? Dat ziet u op Omroep Land van Kuik TV.
1: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
2: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
3: Ja.
4: Ja.
2: Ja. Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
5: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting? Alsof je vastloopt in dezelfde patronen. Misschien worstel je met gedrag of emoties. Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar rijmakerspaardencoaching.nl.
6: Start de motoren.
7: Zondagmiddag 20 september vanaf 12 uur.
8: Zijn we weer live op Omroep Land van Kuik.
9: Ruben en Erik zitten klaar achter de microfoon vanaf 1 uur. En vanaf 12 uur hoor je al non-stop truckersmuziek. Het is weer tijd voor een nieuwe editie van
10: Truck Run Boxmeer.
8: Samen met de helden van de weg bezorgen we iedereen de dag van hun leven.
9: Beleef het mee vanuit huis, in de auto of langs de route door het land van Kuik.
8: Zondagmiddag 20 september vanaf 12 uur.
9: Rijd je weer met ons mee?
11: Omroep Land van Kuik.
12: Dichterbij dan je denkt.
13: Check onze website omroeplvc.nl.
14: Dit is het nieuws. Goedemorgen. Nederlanders zouden volgens onderzoek van instituut Klingendaal en de Erasmus Universiteit een voedselvoorraad voor 8 dagen moeten hebben. Nu adviseert de overheid 3 dagen. Lang houdbaar voedsel is belangrijk omdat supermarkten door cyberaanvallen, extreem weer of oorlog snel met lege schappen kunnen komen te zitten en de bevoorrading kan worden verstoord. De dieselprijs in Nederland heeft een recordbereik van €2,83 per liter. Dat meldt United Consumers. De stijging komt door de oorlog tussen de Verenigde Staten en Iran, die de brandstofexport vanuit de Golfstaten verstoort. Eerder stopte Rusland ook dieselexport door binnenlandse tekorten, wat de wereldwijde schaarste verder vergroot. De replica van het VOC-schip de Batavia is vandaag vanuit Lelystad naar Amsterdam gesleept. Daar gaat het schip het droogdok in voor een stalen ondersteuningsconstructie. Deze moet de kwetsbare replica beschermen en langdurig behouden. De Batavia werd tussen 1985 en 1995 gebouwd en trok sindsdien 5 miljoen bezoekers. Op de A2 bij Maastricht is vannacht een man aangereden die wordt verdacht van brandstichting. Eerder brak brand uit aan de kasteel Hillenraadweg. 3 verdachten vluchten richting de A2. 1 werd aangereden en naar het ziekenhuis gebracht. De 2 anderen zijn spoorloos. En dan het weer. Het is overal bewolkt en in de noordwestelijke helft van het land valt soms wat lichte regen. Wind uit het zuidwesten is matig tot vrij krachtig en aan zee op het IJsselmeer krachtig, windkracht 6. De temperatuur loopt uit een van 19 graden in het noorden tot 22 in het zuidoosten. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
15: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
16: Ik zeg het hele goede zaterdagmorgen. Tijd voor ditjes op de radio. En zo meteen die R&B damesgroep Eternal uit de jaren 90. Bij S. Ariana Grande en Britain.
17: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.
18: Omroep Land van Kuik.
19: Hey, goedemorgen.
20: Wakker worden!
21: Dave Vloed met de weekend kick op Omroep Land van Kuik.
16: Ja, toch lekker wakker worden met deze leuke plaat van deze mooie dame. Ariana Grande. I'm Richard.

0: Wat is dat lekker, hè?
1: Hij draait de hits. En als de omroepland van K koffieautomaat het niet doet, draait hij helemaal door. Dave Vloed, The Weekend Kick.

Ja, wat is het toch lekker, wat Arby op de zaterdagmorgen van Omroep Land van Kuik. Van een van de grootste damesgroepen aller tijden uit de jaren 90. Eternal en natuurlijk Oh Baby.

0: Ja, laat de boel en zet de radio Ket aan op Omroep Landverkuik. Dan zit je best wel goed tot 1 uur. En we begonnen lekker met die damesgroep, R&B damesgroep Eternal, die toch wel wat grote hitjes heeft gehad in de jaren 30. Angel of Mine was er eentje van en natuurlijk die nummer 1 hit, I Wanna Be The Only One. En daarvoor natuurlijk weer die leuke dame, Ariana Grande.
1: Dit is The Weekend Kick.
0: Met die superhit Freedom. En daar begonnen we toch het eerste uurtje mee van deze leuke weekendkick op de zaterdagochtend van Omroep Land van Kuik. Maar tot 1 uur neem ik nog mee met heel wat leuke platen. En zometeen namelijk Louise Capaldi. Ga ik voor je draaien. Ook nog Mel en Kim. Komt er nog voorbij. En ook nog muziek van Ed Sheeran. Ga ik ook nog voor je draaien natuurlijk. En ook nog Lucas en Steve. Ga ik ook nog allemaal op de draaitafel leggen. Natuurlijk, jouw favoriete plaat is welkom. En gaat vandaag heel makkelijk via onze studio-app. Je appt even naar 0485 38 17 77. Of je gaat gewoon even naar www.omroeplvc.nl. Vind je namelijk een WhatsApp-button, komt dat binnen op het scherm. En kan ik die plaatsen meteen helemaal voor jou gaan draaien. Ja, momenteel is het toch een beetje bollet en ongeveer 16 graden.
1: Dit is Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.
0: Ja, dichterbij dan je denkt. Dichterbij de hitjes dan je denkt. Ook deze van Centerfold en Dictator.

0: luisteren.
1: Ja, het weekend, dit is op het Radiocel. Ook deze van Louis Capaldi en Forgot Me. En daarvoor muziek uit de jaren 80 van de dames van Centerfold en Dick Teder. Ja, ze hebben toch wel heel wat hitjes gehoord. Namelijk tussen 1984 en 1989 hebben ze toch wel een aantal grote hitjes gehoord. Onder andere toch wel een beetje de cover van de Golden Earring, Red Love. En ook Dick Teder, dat waren toch leuke platen van de dames. We gaan even kijken op de Nederlandse weken. Even kijken hoe druk het is op de zaterdag. En er is toch wel wat te doen, namelijk 3 files. De lengte in totaal is 9 kilometer. En de eerste namelijk op de N217 Spijkenisse richting Dordrecht. Tussen afrit Mensheerland en natuurlijk de Koektunnel staat namelijk 8 minuten vertraging over 3 kilometer. En dan heb ik er nog één staan op de A29 Rotterdam richting Bergzoom. Tussen afrit Noemansdorp en knooppunt Hellingschat. 30 minuten vertraging over 2 kilometer. En dan heb ik ook nog één staan Spijkenisse richting Dordrecht.

0: tussen afrit met Nederland en natuurlijk de aansluiting met de N491. Staat 10 minuten vertraging op de N217. Dus ik zal proberen een andere route te pakken om toch nog vandaag op tijd op je bestemming te komen. En ondertussen gaan we leuke platen voor draaien. Zometeen namelijk de nieuwe plaat van Lucas en Sivia onderweg. Ook nog Ed Sheeran en ook nog Mac en Katie Kisson gaan ook voor draaien. Een plaat uit de oude doos. Zometeen ook nog het streeknieuws om 11:30. En we gaan ook even kijken zometeen naar het weekend weerbericht.
1: We hebben van alles geprobeerd.
2: Uitsmijters voor de studiodeur. Jeukpoeder in zijn koptelefoon. Zout in zijn koffie. Stinkbommetjes. Asbest in de speakers.
1: Ah, hij blijft maar terugkomen.
2: De Weekend Kick.
3: Let's go!
2: Omroep Land van Kuik.
0: Ja, lekker deze plaat uit de oude doos van Mac en Katie Kisson en Freedom.

0: in town. Ja, toch fijn. Dat luistert naar Omroep Beland van Kuik met de leuke muziek van Ed Sheeran. Met die kleine hit die hij gehad heeft, American Town. En daarvoor muziek uit de oude doos van Mac en Kitty Kinston en Freedom. En dat allemaal op de radio. Heerlijk. Ja, doe mij maar lekker koffie met suiker.
1: Koffie, koffie, lekker bakkie koffie. Wat knapt de mens dan van op?
0: Ja, daar knap je zeker van op als je net uit je pensje komt. Een lekker bakje koffie erbij, heerlijk.
1: Koffie, koffie, lekker bakkie koffie. Wat knapt de mens dan van op?
0: Ja, we zijn bezig na de lunch van de zaterdagmiddag met heel wat leuke muziek op de radio. En zo meteen de muziek van Tina Turner ga ik voordraaien. Ook nog Mauro Kerwi komt ook nog voorbij. En zo meteen ook nog het weekend weerbericht. Ja, momenteel is het buiten toch 17 graden bewolkt. En een klein beetje zon willen ook doorkomen. En zo meteen het hele weekend weerbericht.
2: Het leven in het land van Kuik is mooi. De omgeving is prachtig. De mensen zijn vriendelijk.
3: En elke zaterdag hoor je Dave Vloed met de Weekend Kick op je radio.
2: Tja, je kunt ook niet alles krijgen dat je wilt. Omroep Land van Kuik.
0: Maar wel de nieuwe plaats van Lucas en Steve. All I Know. Ja, toch wel lekker, hoor. Lekker wakker worden, heerlijk.

0: Ja, toch een lekkere bakherrie op de zaterdag van Omroep Landverkuik met Lucas en Steve, All I Know. Ja, zeker. Ik maak je zeker blij en vrolijk op de zaterdag met heel wat leuke hitjes op de radio. Zo met Tim Carey, Tom Rounds en ook nog Tina Turner. Hey, zo meteen het weekend weerbericht, maar eerst gauw naar streeknieuws van 11:30 met Frans van de Heuvel.
1: Omroep Land van Kuik, streeknieuws.
2: Ik ben Frans van de Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedemorgen. Gave heeft op 17 september de bevrijding tijdens de Tweede Wereldoorlog herdacht met saluutschoten, toespraken en het leggen van kransen. Kapitein Dolf Jansen benadrukt het belang van herdenken en het besef dat vrijheid niet vanzelfsprekend is. Loco-burgemeester Joos Hendricks voegt hieraan toe dat de huidige internationale situatie deze boodschap versterkt. In de gemeente Land van Kuik zijn naar schatting 31.269 inwoners van 15 jaar en ouder mantelzorgen. Van hen zorgen 26.619 langdurig voor iemand, terwijl 3.408 mantelzorgers ernstig belast zijn. Vooral mensen van 55 jaar en ouder en mannen nemen steeds vaker mantelzorgtaken op zich, vaak gecombineerd met werk. De sfeerverlichting in de bomen van de Kerkstraat en rond de markt in Mil is verwijderd vanwege aanhoudende storingen. Sinds 2013 was de verlichting in gebruik, maar een permanente vervanging is dit jaar financieel niet haalbaar. Er wordt gekeken naar tijdelijke verlichting voor de decembermaand. Ondernemers en bewoners worden aangemoedigd om hun panden sfeervol te verlichten. De intocht van Sinterklaas is op 15 november en de decembermarkt vindt plaats op 13 december. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
0: Ja, gaan we kijken naar het weekend weerbericht. Momenteel is het behoorlijk buiten 17 graden.
1: Dit is de Weekend Kick.
0: Hey, weet je wat? Ik ga het hele weerbericht met je doornemen van vandaag en morgen. Het weekend weerbericht. Dan weet je een klein beetje wat je kunt verwachten natuurlijk. Ja, vanmiddag zijn er wolkenvelden met slechts af en toe wat zon. Op een enkele spatje na is het toch wel een beetje droog. Daarbij staat er wel een stevige zuidwesterwind. Ongeveer wordt het 20 tot 21 graden. Ja, vanavond wordt het toch wel de bewolking wat dikker. En later in de avond en de nacht kan er enige tijd regenen. Kouder dan 15 graden wordt het dan niet. Ja, morgen staat toch wel veel met wolken. Ook nog af en toe wat regen. In de loop van de dag wordt het overigens droog en breekt de zon vaker door. Het wordt dan circa 19 graden bij een matige toch westenwind. Komende weken is het dan vaak droog met toch wel afwisseling van wolken, zon en af en toe een klein buitje. En de temperaturen liggen dan rond de 20 graden. Dus daar moet je zo'n klein beetje mee doen. Een beetje zon, een beetje wolking, een beetje regen. Van alles wat krijgen we gewoon. Hey, zo meteen nog leuke muziek van Mauro Carey uit de jaren 90. Ook nog die leuke plaat van Luna. En ook nog voor jou onderweg Carouse en Rihanna. Maar eerst Tina Turner op de radio.
1: Dit is Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.
0: Ja, dichterbij dan je denkt. Omroep Land van Kuik. Hey, fijn dat je luistert. Maar nu Tina Turner.

Ja, wat is toch een bekend stemgeluid van deze leuke zangeres Mariah Carey en Visa Monroe. En daarvoor natuurlijk Tina Turner en Private Dancer.

Ja, gewoon doen. Lekker luisteren naar Omroep Lan van Kuik. Dan zit je best wel goed. En zometeen nog de agendapunten met Jan van Broek. Ook nog muziek van Luna. En de schoonzoon. Ook nog Carouse en Rihanna. En ook nog zo'n muziek van Aretha Franklin. Ga ik ook nog allemaal voor je draaien. Bij

0: tijdens de weekendkick is het verboden om mee te dansen. Verboden om mee te fluiten. En ten strengste verboden om mee te zingen.
1: Is dat zo?
0: Ja, dat geldt alleen voor Dave natuurlijk. En daar hebben we een hele goede reden voor.
2: Ja, ik snap het.
0: Omroep Land van Kuik.

0: Omroep Land van Kuik.
1: Agenda.
2: Op woensdag 23 september kun je in Oefeld een dag lang creatief ontspannen bezig zijn. De workshop Klei, Workshop en Mindfulness begint om 10 uur bij Studio Verschuren aan de Beukseweg 3 in Oefeld en duurt tot 16:30. Je werkt met klei en laat je inspireren door botanische vormen uit de natuur. Ervaring is niet nodig, deelname kost €97,50, inclusief klei, soep, kruidenthee en iets lekkers. Donderdag 24 september komt cabaretier Max van den Burg naar Theater De Weijer in Boksmeer. De voorstelling Maxi Cozy begint om 8:15 aan de Raadsingel 1 in Boksmeer. Max neemt het comfortabele moderne leven onder de loep. Van bank en pantoffels tot afstandsbediening en airfryer. Met herkenbare types, muziek, imitaties en persoonlijke verhalen probeert hij zijn publiek uit de comfortzone te trekken. Tickets kosten regulier €22,50.
1: Dave Vloed, dit is de Weekend Kick. Omroep Land van Kuik.

Ja, ze komen regelmatig voorbij op Omroep Land van Keuken. Muziek uit de oude doos. Ook deze van Aretha Franklin. En daarvoor muziek uit onze hitparades. De nieuwe van Luna en Schoonzoon. Dat nog allemaal in het eerste uurtje van de weekendkick. En daarvoor natuurlijk de agendapunten. Jan van den Broek. Ik ga zo meteen even uit voor het nieuws en de reclame. En daarna ben ik terug met deel 2. En er komen nog heel wat leuke platen voorbij. Ja, zometeen heb ik de muziek van Alex Warren. Ook nog muziek van The Hot Chocolate.

0: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
1: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
2: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
3: Omroep Land van Kuik.
4: Dichterbij dan je denkt.
5: Check onze website. Omroeplvc.nl.
6: Dit is het nieuws. Goedemiddag. Nederlanders zouden volgens onderzoek van instituut Klingendaal en de Erasmus Universiteit een voedselvoorraad voor 8 dagen moeten hebben. Nu adviseert de overheid 3 dagen. Lang houdbaar voedsel is belangrijk omdat supermarkten door cyberaanvallen, extreem weer of oorlog snel met lege schappen kunnen komen te zitten en de bevoorrading kan worden verstoord. De dieselprijs in Nederland heeft een recordbereik van €2,83 per liter. Dat meldt United Consumers. De stijging komt door de oorlog tussen de Verenigde Staten en Iran, die de brandstofexport vanuit de Golfstaten verstoort. Eerder stopte Rusland ook dieselexport door binnenlandse tekorten, wat de wereldwijde schaarste verder vergroot. De replica van het VOC-schip de Batavia is vandaag vanuit Lelystad naar Amsterdam gesleept. Daar gaat het schip het droogdok in voor een stalen ondersteuningsconstructie. Deze moet de kwetsbare replica beschermen en langdurig behouden. De Batavia werd tussen 1985 en 1995 gebouwd en trok sindsdien 5 miljoen bezoekers. Op de A2 bij Maastricht is vannacht een man aangereden die wordt verdacht van brandstichting. Eerder brak brand uit aan de kasteel Helendraadweg. 3 verdachten vluchten richting de A2. 1 werd aangereden en naar het ziekenhuis gebracht, de 2 anderen zijn spoorloos. En dan het weer. Het is overal bewolkt en in de noordwestelijke helft van het land valt soms wat lichte regen. Wind uit het zuidwesten is matig tot vrij krachtig en aan zee op het IJsselmeer krachtig, windkracht 6. De temperatuur loopt uit 1 van 19 graden in het noorden tot 22 in het zuidoosten. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
7: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden. Gelukkig is er autobedrijf Kusters. Prijs, kwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid. Ik rij graag veilig. Daarom kies ik voor Autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
8: Vloed. Ja, welkom terug bij deel 2 van deze leuke weekendshow. En met zometeen nog leuke muziek van de onder andere de Hot Chocolate. Mijn eerste Alex Warren op het
9: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.
10: Omroep Land van Kuik.
11: Dave Vloed. Dit is de Weekend Kick.
12: Omroep Land van Kuik.

0: Wat is het lekker, hè?
1: Elke week sluit Dave zich op in de Omroepland van Kaak Studios. De deur wordt hermetisch afgesloten. Er heerst opperste concentratie. Geen enkel detail gaat onopgemerkt.
2: Ja, het was duidelijk. Ik denk dat mensen voelden echt aan alsof hier gebeurt iets bijzonders.
1: The Weekend Kick. Omroepland van Kaak.

0: Ja, toch lekker. Het tweede uurtje beginnen met wat soul op het radiocel. Leuke muziek van The Hot Chocolate. Ja, niet wel in de jaren 70 en de jaren 80 wat heel grote hits scoort in de hitparade. Onder andere, yo, Sexy Thing was er eentje van natuurlijk.
1: Hij maakt je vrolijk. Ja, hij maakt je blij.
0: Ja, zeker.

0: Ja, laat de boel de boel en zet Radio Kijt aan op Omroep Bas van Kuik. Want tot 1 uur neem ik je nog mee met heel wat leuke platen. En dat deed ik ook al met onder andere de Hot Chocolate en ook nog met Alex Warren.
1: Dit is de Weekend Kick.
0: En Emerald Ice heet de nieuwe plaat van de man. De man zit momenteel toch wel in hitparade met twee leuke platen. Fever Dream is er eentje van en ook nog Passioner. Dat zijn toch twee platen waar hij toch mee momenteel toch best wel goed scoort. Hey, welkom terug bij deel 2. Tot 1 uur nog de Weekend Kick op de radio. En na 1 uur is het tijd voor Café LVC met Marijn Driessen. Hij is al binnen. Hij is een beetje voor het bereiden. En ik heb stiekem net in zijn place gekeken. En er staan heel wat leuke tracks in. Dus na 1 uur wordt het best wel gezellig op de radio. Dus tot die tijd neem ik nog mee met heel wat leuke platen. Ik moet zeggen, ik heb wat leuke platen gevonden. Zometeen Ed Sheeran. Ook nog muziek van No Mercy, ook nog Bonnie Taylor, ook nog muziek van Timothy en ook nog muziek van Dionne Warwick. Ja, die platen komen allemaal voorbij. En jouw favoriete plaat is welkom en gaat vandaag makkelijk via onze stuurapp. Abgraaf naar 0485 38 17 77. En zometeen ook nog het weekend weerbericht. Ja, momenteel is het toch al wel buiten 17 graden en wat bewolking. Ja, daar moet je het een klein beetje mee doen hoor.
1: Bij

0: Ja, wat is toch een hitmonster? Ik heb het over Ed Sheeran en Sharpers. Dat op de radio. En daar vond ik natuurlijk weer leuke muziek van die Duitse act. En dan heb ik het eigenlijk natuurlijk over... Ja, Cultra Beat, die Duitse act die toch al in de jaren 90 een aantal grote hitjes scoort. Ja, waaronder de nummer 1 hit, Mr. Vain, was er eentje van. Daarna hebben ze wat pogingen gedaan om succes te evenaren. Maar dat strandde daarna natuurlijk. Even gaan even kijken op de Nederlandse weken. Ik kan verklappen, er is toch wel wat te doen vandaag hoor. Het is best wel druk geworden. Er staan namelijk toch wel 6 files. En de totale lengte is toch wel liefst 28 kilometer. Ja, we beginnen op de A16, Breda richting Rotterdam. Tussen de Moerdijksbrug en Zwijndrecht zijn namelijk 5 minuten vertraging over 8 kilometer. Dan de A2, Eindhoven richting Utrecht. Tussen afrit Sint-Mies-Gestel en knooppunt Empel. Er staan namelijk 6 minuten vertraging over 6 kilometer. Dan de andere kant op, Den Bosch richting Utrecht op de A2. Tussen Zaarbommel en knooppunt Del. Er staan namelijk 5 minuten vertraging over 5 kilometer. En dan heb ik er nog eentje staan en die staan namelijk op de A325, Arnhem richting de Duitse grens, tussen Reese richting de A15, richting Bemmel en Nijmegen, staat namelijk 5 minuten vertraging over 2 kilometer. En dan nog eentje Spijkenis richting Dordrecht op de N217, tussen Mijnlands, Heerland en natuurlijk de Kultullen, staat 10 minuten vertraging over 4 kilometer. En dan ook nog de andere kant op, Spijkenis richting Dordrecht, tussen de aansluiting met de N491 en de aansluiting met de A16 zijn namelijk 13 minuten vertraging over 3 kilometer. En dat is allemaal te doen op de N217, dus daar moet je niet komen. Ik zou zeggen, probeer een andere route om toch nog op je bestemming te komen vandaag. Ja, ondertussen gaan wij leuke platen voor je draaien. En zometeen No Mercy, ook nog Bonnie Taylor. En ook nog zometeen heb ik ook nog muziek bij me van Ariana Grande en The Weeknd. En Timmy T komt ook nog voorbij. Zometeen ook nog Frans van Heuvel met de streeknieuws van 12:30.
1: Heb je al eens goed naar je radio gekeken? Daar zit van alles op. Een volumeknop, een aan- en uitschakelaar, voorkeuzetoetsen. En nu zit Dave Vloed er ook op.

0: Ja, toch lekker deze boyband uit de jaren 90, No Mercy and When I Do. Toch een nummer 1 hit die ze gehoord hebben. Daarmee hebben ze toch al 20 weken volgehouden in de hitparades. En ook Please Don't Go en ook Where Do You Go, hè. Ja, doe mij maar cappuccino deze keer. Heerlijk.
1: Koffie, koffie, lekker bakje koffie. Wat knapt de mens daarvan op?
0: Ja, dat knap je zeker op. Een lekker bakje koffie tijdens de lunch van de zaterdagmiddag. Heerlijk.
1: Koffie, koffie, lekker bakje koffie. Wat knapt de mens daarvan op?
0: En misschien heb je een lekker bakje koffie en een lekker broodje. En dan wil je misschien wel een leuke lunchplaat erbij horen. Dat kan altijd. Dat kan heel makkelijk via onze app. App even naar 0485 38 17 77. Of je gaat gewoon even naar www.omroepelvc.nl.
2: Met de muziek van de Weekend Cake kun je meedansen. Mee feesten. En mee zingen. Ja, misschien is dat laatste niet zo'n heel goed idee. Omroep Land van Kuik.
0: Ja, nu Bonnie Taylor en Lost in France.

0: Ja, ze komen regelmatig voorbij op Omroep Beland van Kuik. Muziek uit de Outlaws. Ook deze van deze leuke zangeres Bonnie Taylor en Los Enfant. En ik moet zeggen, wat heeft deze zangeres een rauw stemgeluid. Ja, de zangeres heeft er wel in de jaren 70 en de jaren 80 een aantal grote hitjes gescoord in de top 40. Ja, daar ga ik zeker voor zorgen. Lekker blij maken en vrolijk op de zaterdagmiddag van Omroep Land van Kuik natuurlijk. Met heel wat leuke hitjes. Ja, laat de boel en zet de radio kaart aan op Omroep Land van Kuik. Dan zit je best wel goed. En zometeen nog Donner Wark, ook nog Timothy, ook nog Anne-Gander Grande ga ik ook nog voor je draaien. Zometeen ook nog het weekend weerbericht. Maar eerst gaan we even naar streeknieuws van 12:30 met Frans van de Heuvel.
1: Omroep Land van Kuik, streeknieuws.
2: Ik ben Frans van de Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedemiddag. Graaf heeft op 17 september de bevrijding tijdens de Tweede Wereldoorlog herdacht met saluutschoten, toespraken en het leggen van kransen. Kapitein Dolf Jansen benadrukt het belang van het denken en het besef dat vrijheid niet vanzelfsprekend is. Loco-burgemeester Joos Hendricks voegt hieraan toe dat de huidige internationale situatie deze boodschap versterkt. In de gemeente Land van Kuik zijn naar schatting 31.269 inwoners van 15 jaar en ouder mantelzorgen. Van hen zorgen 26.619 langdurig voor iemand, terwijl 3.408 mantelzorgers ernstig belast zijn. Vooral mensen van 55 jaar en ouder en mannen nemen steeds vaker mantelzorgtaken op zich, vaak gecombineerd met werk. De sfeerverlichting in de bomen van de Kerkstraat en rond de markt in Mil is verwijderd vanwege aanhoudende storingen. Sinds 2013 was de verlichting in gebruik, maar een permanente vervanging is dit jaar financieel niet haalbaar. Er wordt gekeken naar tijdelijke verlichting voor de decembermaand. Ondernemers en bewoners worden aangemoedigd om hun panden sfeervol te verlichten. De intocht van Sinterklaas is op 15 november en de decembermarkt vindt plaats op 13 december. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
0: Ja, gaan we kijken naar het weekend weerbericht. Momenteel is het bewolkt in de regio en ongeveer 19 graden.
1: Dit is de Weekend Kick.
0: Hey, weet je wat? Het gaat hele weekend weerbericht met je doornemen van vandaag naar morgen. En dan weet je een klein beetje wat het weer ons gaat brengen natuurlijk. Ja, vanmiddag zijn er wolkenvelden met slechts af en toe wat zon. Op een spatje regen blijft het toch wel best wel droog. Daarbij staat een stevige zuidwestenwind. Het is ongeveer toch 20 tot 21 graden. Ja, vanavond wordt het de wolking wat dikker. Later vanavond kan in de nacht wat enige tijd gaan regenen. En kouder dan 15 graden wordt het dan niet. Ja, morgen start de dag met veel wolken. Af en toe wat regen en in de loop van de dag wordt het ongeveer te droog en breekt de zon steeds vaker door. En dan wordt het circa 19 graden bij een matige westenwind, dat wel. En de komende week is het vaak droog met afwisseling van wolken en zon. En aan het begin van de dag kan het soms mistig zijn. En de middagtemperatuur ligt dan rond de 20 graden. Dus daar moet je een klein beetje mee doen. Ongeveer 20 graden. Vandaag dan 21 graden. En morgen wordt het dan toch wel een beetje wisselvallig met af en toe toch wel wat regen. En zometeen nog leuke muziek op het radiostel. Zometeen Donner Wark, ook nog Timothy. Maar eerst de weekend.

0: know I love you. I just want you to know my love I'll always treasure. So please, just don't let me go.
1: Ja, blijft toch leuk, hè? Deze plaats van TBT. En de Amerikaanse zangeraars die toch wel in onze eigen Nederland en nummer 1 is gehoord met One More Try. En dat was eigenlijk een beetje zijn eerste hit in de top 40. En daarvoor natuurlijk weer leuke muziek van de Weeknd en Ariana Grande en Love Me Harder. Ja, lekker weekend, heerlijk. Ja, daar ga ik zeker voor zorgen, hoor.
2: Met de hits van toen en nu, ieder liedje zingen.
1: Ja, lekker mee inzingen, doe ik ook.

0: Ja, dichterbij je denkt, Omroep Landelijk uit met heel wat leuke weekendhitjes nog op de radio. En zometeen de nieuwe plaat van Davina Michel. Ook nog zometeen de muziek van de Barnaramas. Maar ook nog John de Mark.
1: Bij Omroep Land van Kuik. Hoe je dit.

0: Omroep Land van Kuik.
1: Agenda.
2: Op zondag 20 september kun je de natuur in tijdens een excursie door de Maas zeggen. Om 10 uur wordt verzameld bij de parkeerplaats bij tennisvereniging Aan de Rijtjes tussen nummer 12 en de Maasdijk in Oefeld. De gidsen vertellen over vruchten, zaden, bomen, struiken en het ontstaan van het bijzondere Maasheggenlandschap. De wandeling is ongeveer 4 kilometer lang en gaat deels over onverharde paden. Deelname is gratis, maar aanmelden is verplicht. Zondag 20 september staat Boxmeer in het teken van de Wereld Alzheimerdag. Vanaf 1:30 is bij de Weijer en de bibliotheek in Boxmeer aan de Raadsingel 1 een programma onder het motto Ik blijf meedoen. Het draait deze middag niet alleen om dementie, maar vooral om samen actief blijven. Er zijn onder meer kook, zang, dans, schilderworkshops en voor kinderen is er sminken. Het is een programma voor jong en oud.
1: En dit is nieuwe muziek op Omroep Land van Kuik.

0: Ja, nieuwe muziek op Omroep Land van Kuik. De nieuwe plaat van Davine Michel en Pinky Sweer. Ja, het is aan het einde komen van deze leuke weekendkick voor deze zaterdagochtend slash middag. Volgende week ben ik gewoon weer terug met 2 uurtjes lang de weekendkick op het Raadzaal. Zometeen veel plezier met Café LVC met Marit Driessen. En ik spreek je snel weer.
1: Hij doet het met Madonna.
2: Hi, this is Madonna.
1: En met Guus Meeuwis.
3: Hoi, mijn naam is Guus Meeuwis.
1: Hij doet het zelfs met Rihanna.
4: Hey, this is Rihanna.
1: Hij draait ze allemaal. Dave Vloed. Omroep Land van Kuik. The Weekend Kick.

0: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
1: Sunprofs, de naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs. Word baas over eigen energie.
2: Wethouder Bouke van Vught is opnieuw wethouder in het land van Kuik. Tijdens de afgelopen verkiezingen was ze voor de derde keer lijsttrekker van het CDA. Haar partij bleef de grootste, maar verloor 3 zetels. Hoe kijkt ze terug op de campagne en wat wil ze de komende jaren bereiken? Dat ziet u op Omroep Land van Kuik TV.

0: Met een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huis energiezuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor een gratis offerte aan huis.
1: Klusbedrijf JSW.nl.
2: Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad? Bij Hondentrimsalon Bickel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1 op 1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalon Bickel & Co.nl.
0: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.

0: onze website omroepelvc.nl.
1: Goedemiddag, ik ben Frank van der Klucht.
2: Ongeveer 15 klimaatactivisten van Extinction Rebellion blokkeren vandaag de A12 bij Zevenaar in de richting van de Duitse grens. De politie wist eerder tientallen demonstranten van de snelweg te houden, maar een groep wist toch de weg te betreden. De activisten hadden onder meer een spandoek bij zich. Een mogelijke cyberaanval heeft stem in Moskou ontregeld tijdens Russische parlementsverkiezingen. Het hoofd van de kiescommissie claimt dat de problemen met stemmachines binnen 20 minuten werden opgelost. Olga Kirilova van de kiescommissie zegt dat experts denken dat de storing is veroorzaakt door vijandelijke aanvallen op informatiesystemen. De NAVO heeft positief gereageerd op de aankondiging dat de VS, Denemarken en Groenland binnenkort een overeenkomst gaan tekenen. Het bondgenootschap zegt dat het akkoord bijdraagt aan de veiligheid in het Arctisch gebied en de Noord-Atlantische Oceaan. Eerder ontstond er onrust binnen de NAVO over het streven van president Trump om Groenland in te lijven. En plannen voor een bijna gratis kinderopvang in 2029 gaan door, maar commerciële opvangbedrijven blijven kritisch. Econoom Ed Buitenhek noemt het een onzinnig plan dat jaarlijks 3 miljard euro kost, terwijl de arbeidsparticipatie slechts met 0,2% stijgt. Daarnaast zijn er zorgen over personeelstekorten. De sector heeft over 5 jaar nog 24.000 extra medewerkers nodig. En dan het weer. Vanmiddag blijft het overwegend bewolkt met af en toe droge perioden, terwijl in het noorden en westen soms lichte regen valt. In het zuiden en oosten schijnt af en toe de zon. Het is zachter dan normaal. Middagtemperaturen van 19 tot 22 graden.
1: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
3: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond? Of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
4: Start de motoren.
0: Zondagmiddag 20 september vanaf 12 uur.
5: Zijn we weer live op Omroep Land van Kuik.
6: Ruben en Erik zitten klaar achter de microfoon vanaf 1 uur. En vanaf 12 uur hoor je al non-stop truckersmuziek. Het is weer tijd voor een nieuwe editie van
7: Truck Run Boxmeer.
5: Samen met de helden van de weg bezorgen we iedereen de dag van hun leven.
6: Beleef het mee vanuit huis, in de auto of langs de route door het Land van Kuik.
5: Zondagmiddag 20 september vanaf 12 uur.
6: Rijd je weer met ons mee?
8: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
9: Ja.
10: Ja.
9: Ja.
8: Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
11: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij.

Ja, volgens mij zijn we te horen. We hebben begonnen met Joan Jett en de Blackhearts. I Love Rock and Roll uit 1981 hier op Omroep Land van Kuik. Het origineel, ik ben even in twijfel of de microfoon aanstaat. Want ik hoor heel veel dingen door elkaar. Ik ga er even uit die aanstaat. Ja, nu sowieso. Het origineel was van de Arrows uit 1975. Een hele goede middag. Je luistert naar Café LVC. Ja, wat gaan we allemaal doen? We hebben weer een hoop leuke dingen. Namelijk ook weer onze theateragenda. De onbekende van de bekende. En jij kunt er ook weer bij zijn. Het telefoonnummer daarvoor is 0485-381-777. Veel wat rustiger. Ja, we kregen een muziekje. Ik weet niet hoe het op de radio overkwam. Maar ons intro muziekje kwam er ineens heel hard en heel onverwachts doorheen. Dus vandaar een iets wat warrige start. Maar we zijn er weer. Café LVC. We gaan zo meteen twee keer muziek uit Zweden draaien. Eén keer van ABBA en één keer van de voorloper van ABBA. Maar eerst heb je Coldplay, Speed of Sound. Speed of Sound, moet ik zeggen.

George Michael. Careless Whisper hier op Omroepland van Kuik. Ik weet niet hoeveel er nou van die eerste sprekers doorgekomen. Er stond hier even wat knoppen en schuiven verkeerd in de studio. Maar wat ik in ieder geval vertelde, is dat we zometeen twee nummers uit Zweden gaan draaien. Eentje van ABBA en eentje van de voorloper van ABBA. En je kunt er ook bij zijn voor een goed of verzoek. Daarvoor is het nummer 0485-381-777. En het volgende wat we gaan draaien is een nummer van Injas Baard. Geen bekende naam. Is een Vlaamse zanger, in Vlaanderen wel wat bekender als in Nederland. Heeft ook veel van andere artiesten geproduceerd, zoals bijvoorbeeld voor Nico en Hugo. Die kun je kennen van Nico en Hugo kun je kennen van het Songfestival Goedemorgen Morgen. Daar hebben ze mee gedaan. En verder, daar eigenlijk vooral bekend van. En dit nummer heeft wel in de Nederlandse top 40 gestaan. Was ook zijn enige top 40 hit, kwam tot de nummer 30. Het heeft een wat melancholisch karakter. Ik vond het wel heel bijzonder toen ik het hoorde. En we gaan er naar luisteren. Dit is More Than Sympathy.

kaars niet voor altijd zal blijven branden. Dus ik verdrink me in de schijn die het licht voor even werpt. Nog heel even en de waarheid slaat de leugen keihard uit mijn handen. Mijn ogen branden als de hel, maar ik ben liever blind dan dat ik hier nu sterf. Gedragen door het witte licht.

Broer van Koningsbrugge, zongen tijdens de Passion van 2015. Maar origineel is het natuurlijk van Marco Borsato. Wit licht hier op Omroep Land van Kuik. En ik zei het al, twee keer muziek uit Zweden. En de eerste keer is natuurlijk van ABBA met Ring Ring.

ABBA, Ring Ring. Dan gaan we nu even naar die andere Zweedse popband. Als je dit kent tenminste, de Webstars, ze werden opgericht in 1963. Waren in Zweden super populair, hebben in Nederland een klein hitje gehad met Sunny Girl. Een van de leden van de Webstars, de toetsenist, dat was Benny Andersson. En die zat natuurlijk in ABBA. En hij verliet in 1969 de band en een paar jaar later werd ABBA opgericht. En dit nummer van de Webstars is een van hun hits geweest. Ik ga het proberen goed uit te spreken. Ignatjandren de Garretson, in mijn beste Zweeds.

0: toch een hele andere sound dan dat de Beatles en de Rolling Stones en de Doors in de jaren 60 brachten. Ik zal hem proberen af te kondigen. Hapstars, Inatjachtron de Nuggetsen, hier op Omroep Land van Kuik. Zweedstalig op je radio. Hey, we gaan eens eventjes kijken wat de Schouwburg in Kuik de komende weken allemaal voor moois op de agenda heeft staan.
1: Morgenochtend starten we om 11 uur met het operaconcert Jenne Tempa door zangeres Deidre Angenent en pianist Pieter Nielsson. Zij nemen je mee in het allesomvattend thema liefde. Tussendoor hoor je de achtergrondverhalen achter de muziek. Ook morgen, maar dan om 3 uur, is er een boek- en praatsessie met Thomas Verbocht, die vooral bekend is als columnist van de Gelderlander. Zie en hoor je liever cabaret? Dan kun je op vrijdag 25 september om 8 uur naar de show Lemming door Marijn Scholte. Deze voorstelling gaat over goede kuddes en slechte herders in een gevaarlijke wereld. Channel je innerlijke schaap en laat je hoeden door Marijn. Dan is er op zaterdag 26 september om 8 uur een concert van folkband Acting the Maggot. In Irish Rebels and Rovers wordt het gevoel van de Irish pub even naar de Schouwburg gebracht. Je hoort liedjes over liefde, whisky en rovers. Hou je van bands als de Dubliners en de Pokes, dan wordt dit helemaal jouw avond.
0: En heb je zelf nog theatertips? Stuur deze dan naar 0485 381 777. En verder nog een leuk uitje. Het komend weekend tot en met komende dinsdag is de kermis in Meel geopend. En nieuw is daar het Spookhuis. En op komende dinsdag van 2 uur tot 3:30... dan is er ook een moment om voor prikkelarme... voor mensen die graag prikkelarm toch willen genieten van deze kermis. Dus ga zeker eventjes kijken. Het is open vanaf vanmiddag 4 uur. We gaan verder met Tina Turner. Dit is The Best.

Ik ken eentje van Queen die je niet meer zo heel vaak op de radio hoort. Ik heb deze toch een beetje aan mijn broer te denken, moet ik eerlijk zeggen. Friends Will Be Friends hier op Omroep Land Verkuiken. En het volgende nummer wat we gaan draaien, we gaan zo meteen trouwens ook nog even in de biografie van de dijk duiken. In het kader van de onbekende van de bekende. Maar het volgende wat we gaan draaien, dat is later nog gecoverd door Mark Elmond. En in 1978 kwam het als een Nederlandstalige cover uit. Met dan wel een hele andere tekst. Van Don Mercedes en Bonnie St. Clair. Die maakten in 1976 natuurlijk het nummer Rocky, waar ze nummer 1 hit mee scoorden. En dit nummer heet Telefoon. Maar het origineel is het 1967 van David M.C. Williams, The Days of Hurley Spencer.

David MC Williams, The Days of Burley Spencer. Uit 1967 hier op Omroep Land van Kuik. En we gaan eens even kijken naar de biografie van De Dijk. De Dijk wordt gevormd in 1981 uit de resten van de funkband Stampij. Stampij bracht slechts één single uit. Blij dat het morgen maandag is, het 1979. En daar gaan we even een stukje van laten horen.

Nou, jij kent de stem van Huub van der Lubbe. Nou, voor deze single was weinig belangstelling. En de Dijk had zijn eerste succes te pakken in 1982 met Bloedend Hart. En in eerste instantie werd dit een bescheiden hit. Maar later, toen er een live versie van uitkwam, werd Bloedend Hart een van hun bekendste nummers. In 1987 maakten ze het album Wakker in een Vreemde Wereld met daarop de hits Mag het Licht uit en Dansen op de Vulkaan. En voor dit album wonnen ze een zilveren harp en een Edison. In de jaren 90 maakten ze nog 4 studioalbums en een live album en traden ze veel op in binnen- en buitenland. In 2002 vierden ze een 20-jarig jubileum met optredens in Ahoy en de Heineken Musical Hall. De single Ga in mijn schoenen staan, die toen werd verkocht, werd een groot verkoopsucces. En in de jaren daarna kwamen er nog diverse albums uit en traden ze nog veel op. Nou, inmiddels is de Dijk natuurlijk gestopt in 2022. Heeft Huub van der Lubbe te kennen gegeven ermee te willen stoppen, mede omdat hij last heeft van tinnitus. Maar ze hebben toch een hele hoop muziek uitgebracht. Maar ook een hoop nummers die je niet veel op de Nederlandse radio hoort. Zoals deze, Wat je zoekt.

De Deense rockband CBA. The Second You Sleep uit 2002 hier op Omroep Land van Kuik. Ook een plaatje die je niet veel meer op de Nederlandse radio hoort. Het eerste uur zitten we erop. In het tweede uur gaan we ons spelletje weer spelen. De hitmixer te winnen is een Marcel Green Soap pakket. We hebben twee liedjes door elkaar gemixt en het is aan jou om te raden welke dit zijn. En daarmee is dat pakket te winnen. Maar daarvoor, voor het nieuws, hoor je de Beach Boys. I Get Round.

0: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
1: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting? Alsof je vastloopt in dezelfde patronen. Misschien worstel je met gedrag of emoties. Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar rijmakerspaardencoaching.nl.
2: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
3: Goedemiddag, ik ben Frank van der Klucht.
4: De organisatie voor Nederlandse tankstationhouders, Drive, is onaangenaam verrast door de Duitse accijnsverlaging van 17%. Drive-voorzitter Martin van Eijk waarschuwt dat pomphouders in de grensregio vanaf oktober klanten dreigen te verliezen. Hij pleit voor een Nederlandse accijnsverlaging, maar verwacht niet dat de regering dit snel doorvoert. Ongeveer 15 klimaatactivisten van Extinction Rebellion blokkeerden vandaag de A12 bij Zevenaar in de richting van de Duitse grens. De politie wist eerder tientallen demonstranten van de snelweg te houden, maar een groep wist toch de weg te betreden. De activisten hadden onder meer een spandoek bij zich. Een mogelijke cyberaanval heeft stem in Moskou ontregeld tijdens Russische parlementsverkiezingen. Het hoofd van de kiescommissie claimt dat de problemen met stemmachines binnen 20 minuten werden opgelost. Olga Kirilova van de kiescommissie zegt dat experts denken dat de storing is veroorzaakt door vijandelijke aanvallen op informatiesystemen. De NAVO heeft positief gereageerd op de aankondiging dat de VS, Denemarken en Groenland binnenkort een overeenkomst gaan tekenen. Het bondgenootschap zegt dat het akkoord bijdraagt aan de veiligheid in het Arktisch gebied en de Noord-Atlantische Oceaan. Eerder ontstond er onrust binnen de NAVO over het streven van president Trump om Groenland in te lijven. En dan het weer. Vanmiddag blijft het overwegend bewolkt met af en toe droge perioden, terwijl in het noorden en westen soms lichte regen valt. In het zuiden en oosten schijnt af en toe de zon. Het is zachter dan normaal. Middagtemperaturen van 19 tot 22 graden.
3: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
5: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden.
6: Gelukkig is er autobedrijf Kusters. Prijs, kwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid. Ik rij graag veilig. Daarom kies ik voor autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
2: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

Supertramp, Give a Little Bit, hier op Omroep Land Verkuik. En daarmee zijn we aangekomen bij het tweede uur van Café LVC. En gaan we weer ons spelletje doen. Ons spelletje waarbij je een Marcel Green Soap pakket kunt winnen. De tweede keer dat we dit spelletje doen. De vorige keer is hij niet geraden, de hitmixer. Ik heb met een geweldig editprogramma genaamd Reaper... heb ik twee grote hits door elkaar heen gemixt. En het is ene herrie. Laatst liet ik het horen aan mijn moeder en die zei... Goh, wat een herrie. Ik hoop dat jullie er beter tegen kunnen. Nou, we zullen het even laten horen.

Nou, dat zijn ze. Heb je een idee welke nummers dit zijn? Titel en artiest? Stuur het dan naar 0485-381-777. Je kunt altijd even een gokje wagen. Het zal je vast bekend voorkomen. Het zijn allebei grote hits geweest. Het volgende nummer wat we gaan draaien, dat is geen grote hit geweest van de Britse band Christy. Die ken je van Yellow River uit 1970. Maar 2 jaar later maakten ze dit nummer, Iron Horse.

Nazareth, Love Hurts, hier op Omroep Land van Kuik. Hey, we gaan nou weer richting 2:30, richting LVC Live. We zijn ook nog even bezig met ons spelletje. Maar we gaan eerst even een plaat draaien van de Steve Miller Band. Dit is Jet Airliner.

Steve Miliband. Jet Airliner. Hier op Omroep Land voor Kuik. En het volgende wat we gaan draaien, dat is wel weer even bijzonder van Judy Blank. En Judy Blank is niet zo'n hele bekende naam. De freaks die kennen haar wel. In 2013 kreeg ze wat bekendheid door haar deelname aan het televisieprogramma De Beste Singer-Songwriter van Nederland. Daarom kwam ze tot de finale. In de beginjaren maakte ze vooral wat een beetje piano-gedreven alternatieve pop. En later raakte ze geïnspireerd door meer country en Americana en dat soort dingen. Ze stond ook op veel festivals, Lowlands en Pinkpop. En dit is een nummer van haar wat nog vrij recent is. Vorig jaar werd het uitgebracht. En dit is zo'n nummer waarvan ik persoonlijk niet snap waarom dit niet in de Nederlandse top 40 terechtkomt. Omdat het echt gewoon muzikaal heeft het zoveel sfeer. Nou, laten we er gewoon eens naar gaan luisteren. Dit is Birthday.

0: Go.
1: Als de muziekredactie van Omroep Land van Kuik met vakantie is, dan voelt Marijn zich opperbest. Alles dat recent in de top 40 heeft gestaan, wordt vergeten. En alleen de golden oldies blijven over.

kreeg al een appje. Ik zal niet zeggen van wie. Maar ik zit met mijn vinger bij de uitknop. Je gaat toch niet hazes draaien? Nee, dit was het origineel uit 1975 van Salvatore Adamo, Semma 4, hier op Omroep Land van Kuik. Een nummer wat eigenlijk over zijn leven als artiest gaat. Adamo die was natuurlijk heel groot in de jaren 60. Had hits als Tom Melanesje en Dolce Paola, Vous Permettez, Monsieur. Dat was er ook eentje. Een Belgische zanger, Belgisch-Italiaans. Het is 2:30 geworden, dus we gaan eens even kijken naar LVC Live. En deze is van Bluff. In 1995 bracht hij het nummer Aan de Kusten uit. En dat werd een beetje een soort regionale volkshit. Maar landelijk had het nog weinig bekendheid. En toen ze een paar jaar later doorbraken met Liefs uit Londen, toen kreeg Bluff ook landelijke bekendheid. En toen kwam er in 1998 een live versie van uit. En dat werd ook een hele grote hit. En nou is nu live versie inmiddels denk ik wel bekender dan de studio versie. En die gaan we eens even draaien.

0: aan onze kusten.
1: Wauw, ja. Ook gewoon al die strijkers, dat symfonisch werk wat je op de achtergrond hoort. Fantastisch, aan de kust van Bluff hoorde je. Dat laat ik wel zien hoe goed ze toen live waren. En ik zeg waren, want ik hoorde ze laatst live op Radio 2. En ik moet zeggen, ik werd er niet zo heel enthousiast van. Nee, het had niet meer de sfeer die het toen had. Maar misschien hadden ze gewoon even een dag niet. Ze hadden toen al 5 optredens achter elkaar gehad, geloof ik. Dus dat, ik kan me ook iets bij voorstellen. Maar dit is natuurlijk fantastisch. En we gaan weer even verder met ons spelletje. Waarbij een Marcel Green soappakket te winnen is. We hebben 2 nummers door elkaar heen geëdit. En het is aan jou om te raden welke dit zijn.

Ja, het leuke is, het zijn ook echt twee nummers in echt een heel ander genre. Dus dan, het loopt heel lekker niet passend door elkaar heen. Nou, denk je te weten, laat het dan even weten via 0485-381-777. En er is een hoop ruimte in de playlist. Dus als je het leuk vindt, vraag ook even een verzoekje aan. Of bel even naar de studio, weet je, altijd leuk om te weten wie je luistert. Het volgende wat we gaan draaien is van The Doors. Ik ben eigenlijk sinds kort pas, ben ik best wel groot fan van The Doors. Gewoon door het... door psychedelische werk wat zij maken. Heel veel daarvan hoor je eigenlijk niet meer op de radio. Bijvoorbeeld nummers als The End en zo en Touch Me. Het is allemaal wel bekend. Maar het wordt dan net vaak te moeilijk gevonden voor de Nederlandse radio. Tenminste, dat is mijn ervaring. Ik hoor het in ieder geval nooit op de radio. En dit is ook zo'n nummer wat ik dus ook niet van de radio ken. Maar gewoon van nummers door en door en door beluisteren. Dit is Love Street.

0: En dat was The Who met Modern Nature. Een Mongolische rockband die rock combineert met traditionele instrumenten en keelzang. Echt een heel herkenbaar geluid.
1: Ja, het is dat vrij specifiek. Ik ken het niet. Zijn ze in Nederland ook een beetje bekend dat je weet?
0: Nou, in Nederland nog niet echt, maar het begint wel te komen.
1: Ja, oké. Okay, ja, er zijn er wel wat concerten gepland. Ook in Nederland dat je weet of dat niet?
0: Ja, alleen helaas zijn daar momenteel nu wel de tickets voor uitverkocht, helaas.
1: Maar dat is wel zonde, ja. Jij bent een groot fan van The Who. Ik moet zeggen, ik ken het niet. Ik heb het echt door jou leren kennen. En jij staat natuurlijk al sinds jaar en dag achter de techniek van dit programma. Dus ik dacht, ik wil jou dan ook even een plaatje speciaal voor jou draaien. Dus deze was speciaal voor jou. En dan gaat ook voor de volgende. Een plaatje van Bob Dylan, Knocking on Heaven's Door. Ik moet zeggen, ik ken het niet. Dus ik ben heel benieuwd. Maar Bob Dylan is altijd wel goed.

Simple Minds. Don't you forget about me. Hier op Omroep Land van Kuik. Daarmee is het 15:15 geworden en gaan we eens even kijken naar de regioplaat. En die is van Rosa Spruit. En Rosa Spruit is ook weer een lokaal bekende naam. En het nummer wat we gaan draaien tussen stad en platteland gaat ook echt over haar leven. Zij verhuisde als 7-jarige van Utrecht naar Bergijk. En ze heeft als kind heel erg het gevoel gehad, als meisje, dat ze een beetje tussen twee werelden inleefde. Want in Utrecht was ze het dorpsmeisje en in Bergijk voelde ze zich een beetje het stadse kind. En daarover heeft ze toen dit liedje gemaakt. Het verscheen in 2022. En vorig jaar deed ze ook mee aan het Regio Songfestival met het nummer Geen Woorden op Papier. We gaan er eens even naar luisteren. Rosa Spruit, tussen stad en platteland.

0: Rosa Spruit. Tussen stad en platteland hier op Omroep Land van Kuik. We kunnen nog wel eventjes naar ons spelletje kijken. We hebben nog een aantal minuutjes te gaan, dus laten we dat nog even doen. Te winnen is een Marcel Green soap pakket met allerlei, allerlei soorten zeep. Ricardo, kun je eens een beetje omschrijven wat er ongeveer in dat pakket zit?
1: Zeker kan ik dat. Het is in ieder geval van Marcel Green soap. Er zitten drie verschillende douchegelletjes eigenlijk in. En volgens mij dacht ik ook zeep. Nog. Dat is eigenlijk wel een pakket van drie zeepompjes.
0: Nou, en dat is helemaal gratis en voor niets te winnen. Als jij weet welke twee nummers er hier door elkaar gemixt worden.

Nou, het wordt toch zo een beetje een herrie, dus ik zal jullie niet te lang aandoen. Maar weet je het, stuur dan een berichtje of bel even naar de studio 0485-381-777. We gaan verder met Watch Your Clover, dit is Love Is All.

0: Love Us All.
1: Hier op Omroep Landse Kuiken. We kregen een leuk appje van Mika. Die zei, nou leuk om Ricardo ook eens op de radio te horen. Ik ben jullie nummer 1 fan. Nou Mika, leuk dat je erbij was. Ja, ik zeg was, want het programma dat zit er alweer op. Ja, het was erg leuk om het ook weer vanuit de studio te doen. Het zal toch een beetje wisselen of ik nou hier in de studio zit of in mijn eigen hok. Nou in ieder geval, het kan toch net eventjes anders klinken. Nou, ik ben in ieder geval over 2 weken weer. Nou, bedankt allemaal voor het luisteren en voor het reageren. De speloplossing is niet geraden, dus deze komt ook over 2 weken weer terug. En dan zijn we gewoon weer lekker bij tussen 1 en 3. En ik zou zeggen, veel plezier met de verdere programma's. Morgen wordt ook een live verslag gedaan van de truckrun. Dus als je daar interesse in hebt, dan zeker morgen even lekker luisteren. Hou die radio aan. Als je zelf niet daarheen kunt gaan, dan doen wij daar uitgebreid verslag van. Wij gaan eruit met Billy Joel, Uptown Girl.

0: onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen Bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
1: Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
2: Goedemiddag, ik ben Frank van der Klucht.
3: Bij de start van de jaarlijkse herdenking van operatie Market Garden zijn boven de Ginkelse Heide bij Ede tientallen parachutisten uit vliegtuigen gesprongen. Vanwege de harde wind was lange tijd onduidelijk of de luchtlandelingen door konden gaan. Uiteindelijk verschenen voor het oog van zo'n 40.000 belangstellenden de eerste parachutisten boven de Ginkelse Heide. De organisatie voor Nederlandse tankstationhouders, Drive, is onaangenaam verrast door de Duitse accijnsverlaging van 17%. Drive-voorzitter Martin van Eijk waarschuwt dat pomphouders in de grensregio vanaf oktober klanten dreigen te verliezen. Hij pleit voor een Nederlandse accijnsverlaging, maar verwacht niet dat de regering dit snel doorvoert. Ongeveer 15 klimaatactivisten van Extinction Rebellion blokkeerden vandaag de A12 bij Zevenaar in de richting van de Duitse grens. De politie wist eerder tientallen demonstranten van de snelweg te houden, maar een groep wist toch de weg te betreden. De activisten hadden onder meer een spandoek bij zich. Een mogelijke cyberaanval heeft stem in Moskou ontregeld tijdens Russische parlementsverkiezingen. Het hoofd van de kiescommissie claimt dat de problemen met stemmachines binnen 20 minuten werden opgelost. Olga Kirilova van de kiescommissie zegt dat experts denken dat de storing is veroorzaakt door vijandelijke aanvallen op informatiesystemen. En dan het weer. Vanmiddag blijft het overwegend bewolkt met af en toe droge perioden, terwijl in het noorden en westen soms lichte regen valt. In het zuiden en oosten schijnt af en toe de zon. Het is zachter dan normaal. Middagtemperaturen van 19 tot 22 graden.
2: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
4: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
5: Start de motoren.
6: Zondagmiddag 20 september vanaf 12 uur.
7: Zijn we weer live op Omroep Land van Kuik.
8: Ruben en Erik zitten klaar achter de microfoon vanaf 1 uur. En vanaf 12 uur hoor je al non-stop truckersmuziek. Het is weer tijd voor een nieuwe editie van
9: Truck Run Boxmeer.
7: Samen met de helden van de weg bezorgen we iedereen de dag van hun leven.
8: Beleef het mee vanuit huis, in de auto of langs de route door het Land van Kuik.
7: Zondagmiddag 20 september vanaf 12 uur.
8: Rijd je weer met ons mee?
10: Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij Hondentrimsalon Bickel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1-op-1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalon Bickel & Co. .nl.
1: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Reuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedemiddag. Gave heeft op 17 september de bevrijding tijdens de Tweede Wereldoorlog herdacht met saluutschoten, toespraken en het leggen van kransen. Kapitein Dolf Jansen benadrukt het belang van het denken en het besef dat vrijheid niet vanzelfsprekend is. Loco-burgemeester Joos Hendricks voegt hieraan toe dat de huidige internationale situatie deze boodschap versterkt. In de gemeente Land van Kuik zijn naar schatting 31.269 inwoners van 15 jaar en ouder mantelzorgen. Van hen zorgen 26.619 langdurig voor iemand, terwijl 3.408 mantelzorgers ernstig belast zijn. Vooral mensen van 55 jaar en ouder en mannen nemen steeds vaker mantelzorgtaken op zich, vaak gecombineerd met werk. De sfeerverlichting in de bomen van de Kerkstraat en rond de markt in Mil is verwijderd vanwege aanhoudende storingen. Sinds 2013 was de verlichting in gebruik, maar een permanente vervanging is dit jaar financieel niet haalbaar. Er wordt gekeken naar tijdelijke verlichting voor de decembermaand. Ondernemers en bewoners worden aangemoedigd om hun panden sfeervol te verlichten. De intocht van Sinterklaas is op 15 november en de decembermarkt vindt plaats op 13 december. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vanmiddag blijft het overwegend bewolkt met af en toe droge perioden, terwijl in het noorden en westen soms lichte regen valt. In het zuiden en oosten schijnt af en toe de zon. Het is zachter dan normaal. Middagtemperaturen van 19 tot 22 graden.
3: Hey, jij luisteraar. Luister elke vrijdag en zaterdag naar de...
4: De Avondclub.
3: Met Peter en Martijn met hele mooie plaatjes. En we vullen de gaatjes met mooie prijzen. Dus luisteren, vrijdag en zaterdag tussen 6 en 7 naar Omroep Land van Kuik.

Het meest actuele nieuws uit de regio binnen handbereik. Download nu onze app via Google Play of de App Store. Omroep Land van Kuik. Nu nog dichterbij dan je denkt.

0: Met een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferde zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huisenergie zuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor de gratis offerte aan huis.
1: Klusbedrijf JSW.nl.
2: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond? Of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
0: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.
1: Klusbedrijf JSW.
3: Al meer dan 70 jaar is Autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen Bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
4: Dichterbij dan je denkt. Check onze website.
5: Goedemiddag, ik ben Frank van der Klucht.
6: Nabij het station in het centrum van Maastricht werd om 6:30 vanochtend een overleden persoon aangetroffen in de bossages aan de Noormannensingel. De politie vermoedt een onnatuurlijk overlijden vanwege de aantrefomstandigheden. Forensische rechercheurs hebben sporen veiliggesteld, camerabeelden worden bekeken, omwonenden gehoord en er is ook een drone ingezet. De identiteit is nog niet bekend. Op het Spuiplein in Den Haag hebben zich rond het middaguur ongeveer 30 mensen verzameld voor de demonstratie tegen fascisme en voor inclusiviteit. Het is een tegendemonstratie tegen die op het Malieveld, waar wordt gedemonstreerd tegen de regeringsplannen op het gebied van immigratie. De politie is zichtbaar aanwezig met oproeppolitie en twee politiebusjes. De demonstratie is aangemeld bij de gemeente. Bij de start van de jaarlijkse herdenking van operatie Market Garden zijn boven de Ginkelse Heide bij Ede tientallen parachutisten uit vliegtuigen gesprongen. Vanwege de harde wind was lange tijd onduidelijk of de luchtlandelingen door konden gaan. Uiteindelijk verschenen voor het oog van zo'n 40.000 belangstellenden de eerste parachutisten boven de Ginkelse Heide. De organisatie voor Nederlandse tankstationhouders, Drive, is onaangenaam verrast door de Duitse accijnsverlaging van 17%. Drive-voorzitter Martin van Eijk waarschuwt dat pomphouders in de grensregio vanaf oktober klanten dreigen te verliezen. Hij pleit voor een Nederlandse accijnsverlaging, maar verwacht niet dat de regering dit snel doorvoert. En dan het weer. Vanmiddag blijft het overwegend bewolkt met af en toe droge perioden, terwijl in het noorden en westen soms lichte regen valt. In het zuiden en oosten schijnt af en toe de zon. Het is zachter dan normaal. Middagtemperaturen van 19 tot 22 graden.
5: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
7: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden. Gelukkig is er Autobedrijf Kusters. Prijs, kwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
8: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
9: Ja.
10: Ja.
8: Ja. Ja. Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
7: Ik rij graag veilig. Daarom kies ik voor Autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
4: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.
1: Omroep Land van Kuik.
11: We gonna ride, ride, ride, ride, ride till we fall.

0: De ultieme crossover tussen moderne country, hip-hop en tijdloze soul. De viral sensatie Shaboozy slaat de handen ineen met soulzanger Leon Bridges. Deze track, Burn It Down, brengt een rauwe, meeslepende vibe over het verbranden van oude schepen, het achterlaten van het verleden en het helemaal opnieuw beginnen vanaf de grond.
1: En dit is nieuwe muziek op Omroep Land van Kuik.
2: Tell me who hurts, girl, I'm doing way worse.

0: Vanmiddag blijft het overwegend bewolkt met af en toe droge perioden, terwijl in het noorden en westen soms lichte regen valt. In het zuiden en oosten schijnt af en toe de zon. Het is zachter dan normaal. Middagtemperaturen van 19 tot 22 graden.
1: Oké. Je hebt een marketingboodschap waarmee je echt veel mensen wil bereiken in de regio. Dan kun je flyers gaan uitdelen op de markt of posters plakken op het elektriciteitshuisje op de hoek van de straat. Of je kiest een mediaplatform dat bij mensen thuis, in de auto en op het werk komt. Een medium dat dag en nacht aanstaat. En een bereik heeft waar de concurrentie alleen maar van kan dromen. Adverteren op radio, televisie en internet via Omroep Land van Kuik is dé manier om een enorm publiek te bereiken. Steeds opnieuw tegen een super laag tarief. Neem snel contact op met een marketingprofessional van de afdeling Mediastrategie en claim jouw zendtijd op het grootste mediaplatform van de regio. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Mail marketing@olvc.nl voor tarieven en een persoonlijke deal.

Omroep Land van Kuik heeft nu een eigen app. Download hem nu via Google Play of de App Store. En geniet van je favoriete programma's. Omroep Land van Kuik. Nu nog dichterbij dan je denkt.

0: Marieke van Vught is opnieuw wethouder in het land van Kuik. Tijdens de afgelopen verkiezingen was ze voor de derde keer lijsttrekker van het CDA. Haar partij bleef de grootste, maar verloor 3 zetels. Hoe kijkt ze terug op de campagne en wat wil ze de komende jaren bereiken? Dat ziet u op Omroep Land van Kuik TV.
1: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting, alsof je vastloopt in dezelfde patronen. Misschien worstel je met gedrag of emoties. Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar rijmakerspaardencoaching.nl.
2: Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
3: Goedemiddag, ik ben Frank van der Klucht.
4: De overheidsschuld van Frankrijk stijgt naar een recordhoogte omdat de regering er dit jaar niet in slaagt het begrotingstekort in te dammen. De schulden komen dit jaar uit op 119% van het bruto binnenlands product en volgend jaar op 121%. Dit is de hoogste schuldenlast sinds het Statistiekbureau in 1995 met de huidige meetmethode begon. Justitieminister David van Weel van de VVD heeft op social media gereageerd op het extreemrechtse geweld in Den Haag. Hij omschrijft de beelden als walgelijk en noemt specifiek de Hitlergroeten, antisemitische leuzen, het geweld tegen politie en het gooien van vuurwerk naar de ME. Van Weel pleit voor snoeihard optreden en bedankt ook de politie. Nabij het station in het centrum van Maastricht werd om 6:30 vanochtend een overleden persoon aangetroffen in de bossages aan de Noormannensingel. De politie vermoedt een onnatuurlijk overlijden vanwege de aantrefomstandigheden. Forensische rechercheurs hebben sporen veiliggesteld, camerabeelden worden bekeken, omwonenden gehoord en er is ook een drone ingezet. De identiteit is nog niet bekend. Bij de start van de jaarlijkse herdenking van operatie Market Garden zijn boven de Ginkelse Heide bij Ede tientallen parachutisten uit vliegtuigen gesprongen. Vanwege de harde wind was lange tijd onduidelijk of de luchtlandelingen door konden gaan. Uiteindelijk verschenen voor het oog van zo'n 40.000 belangstellenden de eerste parachutisten boven de Ginkelse Heide. Het weer nog. Vanavond blijft de bewolking overheersen. Er valt verspreid over het land een beetje regen. In het noorden de meeste neerslag. Landinwaarts waait een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Aan de kust is die krachtig en het wordt zo'n 18 graden.
3: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
5: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
6: Start de motoren.
7: Zondagmiddag 20 september vanaf 12 uur.
8: Zijn we weer live op Omroep Land van Kuik.
9: Ruben en Erik zitten klaar achter de microfoon vanaf 1 uur. En vanaf 12 uur hoor je al non-stop truckersmuziek. Het is weer tijd voor een nieuwe editie van
10: Truck Run Boxmeer.
8: Samen met de helden van de weg bezorgen we iedereen de dag van hun leven.
9: Beleef het mee vanuit huis, in de auto of langs de route door het land van Kuik.
8: Zondagmiddag 20 september vanaf 12 uur.
9: Rijd je weer met ons mee?
11: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
12: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.
13: Omroep Land van Kuik.
14: Het is weer tijd.
15: We'll be setting it from this location.
14: Voor een vette mix.
16: Die hoger will be in about an hour.
14: Speciaal geselecteerd door de zaterdagploeg van Omroep Land van Kuik.
15: Alright, we're ready.
14: Met strakke overgangen. Pompende beats. En met alleen de grootste hits.
15: Alright.
14: Welkom. Dit is de zaterdagploeg weekend mix. Jouw perfecte weekend boost.
17: The object is moving at speeds of up to 3 × 10⁷ meters per second. Was it this time? Crisis response team was activated.
18: Can we launch a missile to intercept it?
17: Given the speed at which this object is moving, we simply do not have enough time.
18: How long do we have?
17: 78 minutes.
19: Three.
20: Let the attack begin.
21: You don't stop.

0: en mevrouw de Vries.
1: Oh, maar dat is lekker.
2: Dat is lekker?
3: Ja, dat is zeker lekker. Dat is yes. Een cadeautje voor bij de koffie. Koffie.
4: Jongens, jullie mogen echt alles van me weten. Behalve mijn pincode.
5: Pin.

0: jockey. We zijn samen rijk in Frankrijk. Baturijn.
1: Baturijn?
0: Ja. 4 uur kuppensoep. Dat zouden meer mensen moeten doen.

0: gewoon van de net.
1: Zeg maar gewoon, Sjors, je bent een eikel. Kom maar. Go. 3, 2, 1.

0: Sunprofs, de naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs, word baas over eigen energie.
1: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
2: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
3: Een frisse coupe, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij Hondentrimsalon Bickel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1-op-1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalon Bickel & Co.nl.
4: Dichterbij dan je denkt. Check onze website. Omroeplvc.nl.
5: Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht.
6: Vanmiddag zijn door de politie ongeveer 100 demonstranten aangehouden bij de snelwegblokkade van de Extinction Rebellion bij Zevenaar. Tientallen mensen wisten de A12 op te gaan, wat niet is toegestaan. Alle zijn aangehouden voor overtreding van de wet openbare manifestaties. De overheidsschuld van Frankrijk stijgt naar een recordhoogte omdat de regering er dit jaar niet in slaagt het begrotingstekort in te dammen. De schulden komen dit jaar uit op 119% van het bruto binnenlands product en volgend jaar op 121%. Dit is de hoogste schuldenlast sinds het Statistiekbureau in 1995 met de huidige meetmethode begon. Justitieminister David van Weel van de VVD heeft op social media gereageerd op het extreemrechtse geweld in Den Haag. Hij omschrijft de beelden als walgelijk en noemt specifiek de Hitlergroete, antisemitische leuzen, het geweld tegen politie en het gooien van vuurwerk naar de ME. Van Weel pleit voor snoeihard optreden en bedankt ook de politie. Nabij het station in het centrum van Maastricht werd om 6:30 vanochtend een overleden persoon aangetroffen in de bossages aan de Noormannensingel. De politie vermoedt een onnatuurlijk overlijden vanwege de aantrefomstandigheden. Forensische rechercheurs hebben sporen veiliggesteld, camerabeelden worden bekeken, omwonenden gehoord en er is ook een drone ingezet. De identiteit is nog niet bekend. Het weer nog. Vanavond blijft de bewolking overheersen. Er valt verspreid over het land een beetje regen. In het noorden de meeste neerslag. Landinwaarts waait een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Aan de kust is die krachtig en het wordt zo'n 18 graden.
5: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
7: Dit is Bianca Daming van de ANWB. Er staat file op de N217 van Spijkenisse naar Dordrecht. Voor de aansluiting met de A16 heb je een kwartier vertraging. Het is daar druk door de afgesloten A29. De A16 van Breda naar Rotterdam sta je daardoor bij Dordrecht ook 10 minuten vast. En op de A2 van Den Bosch naar Utrecht heb je 10 minuten oponthoud tussen Zaltbommel en Geldermalsen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
8: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden.
9: Gelukkig is er autobedrijf Kusters. Prijs-kwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
10: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond? Of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
8: Ik rijd graag veilig, daarom kies ik voor Autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B.
9: Gelukkig is er Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
4: Hey, hey, hey. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Omroep Land van Kuik. De avond lukt.
11: Welkom bij de Avondclub. We zijn blij dat je luistert naar de allerbeste selectie van de Avondclub's tracks. Dit is de Avondclub non-stop met jouw weekendbreak. Van Peter en Martijn bij Omroep Land van Kuik.

0: studio is gestofzuigd. De ramen gewassen. En de microfoon afgestoft.
1: We zijn er klaar voor.
2: Een paar praktische zaken. In de eerste plaats wil ik nog eens herhalen. We kunnen dit alleen doen als we dat met z'n 17 miljoenen doen.
1: Hier is Peter Linders op

0: Wij zeggen goedenavond tegen alle luisteraars, alle clubleden hier bij de Avondclub bij Omroep Land van Kuik. En een goede avond wil zeggen een goed weekend. En je hebt een speciale versie vandaag. Het is de versie non-stop Avondclub, speciaal voor onze clubleden. We hebben ontzettend goede tracks hebben geselecteerd. Het is jouw weekendbreak. En ik zeg de selectie van Peter en Martijn vandaag. Een uurtje, geniet ervan. En wij gaan de clubdeuren gaan we opengooien. Ben je er klaar voor?
1: Ladies and gentlemen, this is your captain speaking. Please strap yourself in securely.
2: Omroep Land van Kuik telt af. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Het is nu officieel tijd voor de Avondclub.
0: Geniet ervan.

0: Zo direct in de avondclub.
1: De avondclub knijtert van Peter Martijn. Maar eerst even dit.
2: Bom, bom.
3: Ben je weer helemaal klaar vandaag? Heb je het even helemaal gehad? Omroep Land van Kuik laat je weer op. Met deze avondclub knijtert.

0: Al meer dan 70 jaar is Autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
1: Wethouder Bouke van Vught is opnieuw wethouder in het land van Kuik. Tijdens de afgelopen verkiezingen was ze voor de derde keer lijsttrekker van het CDA. Haar partij bleef de grootste, maar verloor 3 zetels. Hoe kijkt ze terug op de campagne en wat wil ze de komende jaren bereiken? Dat ziet u op Omroep Land van Kuik TV.

0: Met een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huis energie zuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor de gratis offerte aan huis.
1: Klusbedrijf JSW.
2: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
3: Ja.
4: Ja.
3: Ja.
2: Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
0: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.

0: Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht.
1: De brand bij Brutus Art Space, een kunstinstelling in Rotterdam, is onder controle. Het vuur ontstond vanmiddag in opslagcontainers naast het pand en sloeg vervolgens over naar het gebouw. De brandweer ventileert het pand nu en controleert op resterende brandhaarden en smeulende delen. Hulpdiensten hebben alle aanwezigen veilig geëvacueerd. De politie zet voortaan in heel Nederland drones in tegen ernstige verkeersovertredingen, zoals het negeren van rode kruisen of achteruitrijden op de snelweg. Na een geslaagde proef in Amsterdam heeft het OM de werkwijze goedgekeurd. Een drone wordt bediend door twee piloten, één voor de bewegingen en één voor de camera. Een jongen viel vannacht van een rijdende trein tussen Uitgeest en Krommenier nadat hij zich aan de buitenkant had vastgeklampt. Rond 2:30 zagen vrienden hem aan een treindeur hangen. Een politiehelikopter vond hem naast het spoor. Hij is met letsel naar het ziekenhuis gebracht. NS en ProRail noemen dergelijke acties levensgevaarlijk. Vanmiddag zijn door de politie ongeveer 100 demonstranten aangehouden bij de snelwegblokkade van de Extinction Rebellion bij Zevenaar. Tientallen mensen wisten de A12 op te gaan, wat niet is toegestaan. Alle zijn aangehouden voor overtreding van de wet openbare manifestaties. Het weer nog. Vanavond blijft de bewolking overheersen. Er valt verspreid over het land een beetje regen. In het noorden de meeste neerslag. Landinwaarts waait een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Aan de kust is die krachtig en het wordt zo'n 18 graden.
0: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
2: Start de motoren.
3: Zondagmiddag 20 september vanaf 12 uur.
4: Zijn we weer live op Omroep Land van Kuik.
5: Ruben en Erik zitten klaar achter de microfoon vanaf 1 uur. En vanaf 12 uur hoor je al non-stop truckersmuziek. Het is weer tijd voor een nieuwe editie van
6: Truck Run Box Meer.
4: Samen met de helden van de weg bezorgen we iedereen de dag van hun leven.
5: Beleef het mee vanuit huis, in de auto of langs de route door het land van Kuik.
4: Zondagmiddag 20 september vanaf 12 uur.
5: Rijd je weer met ons mee?
7: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
8: Hey, hey, hey.
9: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Je mama.
1: Yes, de zaterdagavond. Welkom terug bij Van Alles Wat. Na een aantal weken afwezigheid vanwege vakantie en dergelijke. Vandaag weer even lekker uitzending van Alles Wat. Van 7 tot 8 hier op de zender. Omroep Lam van Kuik, live uitgezonden vanuit Mil. In de studio in Middelsweert natuurlijk. En hier in Mil is dit weekend ook de kermis. En vanavond gaat er ook een band optreden, zag ik tegenover de kerk hier. Die waren al een soundchecken, dus mocht je vanavond nog niks te doen hebben. Het is allemaal te doen hier in Mil. Dat heb ik in ieder geval wel gezien. En wat er qua attractie staat, ik zou het niet weten. Want ik ga er toch niet in. In ieder geval, welkom bij Van Alles Wat. Dat betekent allerlei platen die je nog nooit gehoord hebt. Plus nog wat classics tussendoor. En je kunt natuurlijk aanvragen doen. En die worden dan mogelijk ook de ether ingeslingerd. Yes, we gaan beginnen. Leuk dat je luistert in ieder geval. En wil je trouwens een aanvraag doen, dan kun je dat insturen via de fax of een briefpost of zo. Of gewoon via de bekende kanalen even een berichtje sturen. Dat kan natuurlijk ook. Ja, begin even met een classic hier van een paar jaar terug van Lucas en Steve, Mike Williams en Kirby. Deze heet Let's Go!

0: 20 nieuw muziekje bij van alles wat. Dit is de nieuwste van Ivy, Lose It All heet deze. Je hoort hem als eerste hier bij van alles wat. Het is 7:10. Je zit nu in het land van Kuik, hè? Het mooie land van Kuik. Het is de zaterdagavond van Omroep Land van Kuik. En ik heb net voor de uitzending kreeg ik al een aanvraag binnen van Jeroen. Die stuurt eigenlijk altijd een aanvraagje in. Die Kelly heeft zo'n snel internet. Zijn aanvraag komt al voor de uitzending binnen. Hoe kan dat, jongens? Hoe kan dat? En het is natuurlijk kermis in Mil. En ik heb het even te kijken. Ik heb natuurlijk ook soundboard, hè. Dat is ook kermis soundboard.
1: Alweer een winnaar.
2: Geloof dat ik overgeven moet.
1: Gaan met die banaan.
3: Opgepast. Blijven zitten, alstublieft.
0: We gaan achteruit. Ja, aanvraagje van Lone dus. Hierbij van alles wat. Deze heet Ein Affe und ein Pferd. Weer een Duits nummer, zoals zo gegund. We gaan het einde van hem. Kei mooi.

ja, nieuwe muziek van de enige echte Marlon Hofstad, oftewel Daddy DJ. One more time for the DJ. En dan las ik dus gisteren dat de dieselprijs op een all-time high is. Gisteren was hij geloof ik al boven de €2,80. Hè? Dus diesel is duur. Maar die dikke platen die hier gedraaid worden bij Van Alles Wat, die krijgen gewoon gratis de ether in geslingerd. Dat zijn gratis geluidsgolven voor iedereen. En dit is de zaterdagavond van Omroep Van Kuik. Dit is Van Alles Wat. En dit is nieuwe muziek van Mosey. En deze heet Stupid.

De plaat deze van Maddox. Ik heb een tijdje terug al gedraaid, maar blijft gewoon een lekkere My Favorite Regrets. Ik heb straks nog meer nieuwe muziek voor jullie. Onder andere nieuwe platen van Bart Skills. Altijd leuk, hè? Een beetje de crème de la crème van de Nederlandse techno. Een nieuwe van Critical, een nieuwe van Hardwell. Is er ook nog bij. Maar ik heb dadelijk voor jullie eerst nog even een lekkere, echte 90s classic. Namelijk van The Good Man, die nu bekend staan als Chocolate Puma. En deze plaat die heet natuurlijk Give It Up.

0: waar je ook bent.
1: Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt.
0: Download nu onze app via Google Play of de App Store. En blijf altijd op de hoogte van wat er gebeurt in het Land van Kuik.

0: Genesis 2 van Subsonic, hierbij van alles wat. Al zei ik het zelf, ik vind het wel lekker plaatje, jongens. Het is trouwens precies 7:30 op de zaterdagavond in Land van Kuik. En ik pak even een glazen bol erbij, want wat voor weer wordt het eigenlijk vanavond? Ik weet het niet.
1: Vanavond blijft de bewolking overheersen. Er valt verspreid over het land een beetje regen. In het noorden de meeste neerslag. Landinwaarts waait een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Aan de kust is die krachtig en het wordt zo'n 18 graden.
0: Oké, okay, dankjewel. Ging niet helemaal goed. Maar het wordt in ieder geval dat weer. Wordt het dus alweer. Hè? Je luistert naar van alles wat. Dit is Omroep Land van Kuik. Dit is de nieuwste van Soundrush samen met Hartwell. En deze plaat heet Iris.

0: Ja, echt een hitje hier natuurlijk. Subfocus, een remix van Dimension van Desire. Hierbij van alles wat. En ik heb voor jullie een lekkere acidplaat. Redelijk veel techno eigenlijk deze uitzending, hè. En bij een acidplaat past natuurlijk ook deze jingle.
1: De Kelderplaat.
0: En deze plaat is van Bot Skills. En die Kel die gaat al een tijdje mee en is toch wel een beetje de crème de la crème van de Nederlandse techno-artiesten. En die gaat gewoon verder, Your Mind on Acid.

0: Hey, honey.
1: Bruh.

0: Oftewel bijna 1 centimeter.
1: Yes, dit is Van alles wat. Ik heb straks nog, op het einde heb ik voor iets voor jullie in petto, jongen. Namelijk de allernieuwste plaat van Angerfest. Dus dat belooft veel goeds, hè. Dus bestel maar een vaste nieuwe stereo setje. Want die gaat er straks iets geblazen worden, jongens. Maar voor die tijd even nog een lekkere remix van de plaat van Disclosure Kingsteps. Dit is de remix van Interplanetary Criminals.

van Andromedic samen met Teddy B voor de vocals. En deze plaat heet Up. En er is nog meer nieuwe muziek voor jullie namelijk. Samenwerking tussen Jason Status en Skrillex. En die hebben een plaat uitgebracht die heet Esa Te Cuente. En je hoort bijvoorbeeld eerst hierbij van alles wat.

0: Ja, ik had gewoon volledig de verkeerde nummer aangezet. Dit was namelijk Friction samen met de vocals van Ira. Hierbij van alles wat. Jezus, gewoon helemaal volledig de verkeerde plaat aangezet, jongens. Wat dat gebeurt, hè? Het is al laat, hè? Het is al bijna 8 uur, hè? Dus de uitzending zit er bijna op, hè? Mijn hersenen die werken niet meer zo goed. En vandaar. Ja, we gaan beginnen met het laatste nummertje van deze uitzending van alles wat. Even, ik zit trouwens even te denken. Volgende week heb ik geen uitzending, dus in ieder geval... Geniet extra van de volgende plaat. Dat is namelijk een echte obscene plaat. Die ga ik dadelijk ook even met de jingle aankondigen. Namelijk een samenwerking tussen T78 en Angerfist. En Angerfist, ja, die kennen misschien wel. Die had al zijn hockeymasker op. En die is ooit een keer in de jaren 90 begonnen met het draaien van... of eigenlijk het produceren van technoplaten. En daarna heel erg bekend geworden met hardcore platen. Met name in de millennium tijd. Ik weet nog wel in mijn tijd platen als Yes en Dance with Wolves. En hij heeft nou dus een plaat gemaakt samen met T78. Dat is eigenlijk ook een techno producer. En dat is een hele dikke plaat, namelijk die plaat die heet Psycho Killer. Tijd voor de obscene plaat van vanavond.
1: Het is tijd voor een vieze, vuile, gore, vettige, smoetsige, dikke, smerige, stinkende, slordige, schunnige, onfrisse, vunzige en obscene plaats. T78.

0: Omroep Land van Kuik. Finger on the trigger. Now make this beat go psycho killer.
1: Kop uw penningen aan de kassa voor de volgende rit.
2: Opgepast, blijven zitten alstublieft. Are you ready? Alweer een winnaar. Is het allernieuwste spel met de grootste cadeaus en de leukste plusje feesten.

Turbo op de turbo. Opgepast voor de start. Ja!

0: Yes, Psycho Killer samen met Anger Fist en T78 hierbij van Alles Wat. Dit was de uitzending van vanavond. Bedankt voor de aanvragen en het luisteren. En blijf luisteren straks om 9 uur live setjes hier op de zender. En prettig weekend nog. Houdoe.
1: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting? Alsof je vastloopt in dezelfde patronen? Misschien worstel je met gedrag of emoties? Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar rijmakerspaardencoaching.nl.
2: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
1: Sunprofs, de naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs, word baas over eigen energie.
3: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
4: Dichterbij dan je denkt.
5: Check onze website omroeplvc.nl.
6: Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht.
7: Journalisten van CNN en MS Now werden zaterdag de toegang tot het Witte Huis geweigerd nadat Trump vrijdag aankondigde dat journalisten van deze zenders en Politico niet meer welkom waren. De Secret Service nam de perskaarten in van CNN-journalist Betsy Klein en verslaggever en cameraman van MS Now. Beide zenders kondigen juridische stap aan. Protest, de jongerenpartij van Progressief Nederland, sluit zich aan bij de jongerentak van de Europese Groene Partij en bij de wereldwijde organisatie van socialistische jongeren. Dat is de uitkomst van een referendum op een congres in Tilburg. Ook wordt Protest aanschouwend lid van de jonge Europese socialisten. Ongeveer 100 leden brachten hun stem uit. De brand bij Brutus Art Space, een kunstinstelling in Rotterdam, is onder controle. Het vuur ontstond vanmiddag in opslagcontainers naast het pand en sloeg vervolgens over naar het gebouw. De brandweer ventileert het pand nu en controleert op resterende brandhaarden en smeulende delen. Hulpdiensten hebben alle aanwezigen veilig geëvacueerd. De politie zet voortaan in heel Nederland drones in tegen ernstige verkeersovertredingen, zoals het negeren van rode kruisen of achteruitrijden op de snelweg. Na een geslaagde proef in Amsterdam heeft het OM de werkwijze goedgekeurd. Een drone wordt bediend door twee piloten, één voor de bewegingen en één voor de camera. Het weer nog. Vanavond blijft de bewolking overheersen. Er valt verspreid over het land een beetje regen. In het noorden de meeste neerslag. Landinwaarts waait een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Aan de kust is die krachtig en het wordt zo'n 18 graden.
6: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
8: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden. Gelukkig is er autobedrijf Kusters. Prijs, kwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid. Ik rijd graag veilig. Daarom kies ik voor autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
4: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt. Ook thuis via jouw internet- en televisieprovider. Odido, kanaal 2169.

0: absolute koningin van de funk en soul, Chaka Khan, is na haar duet met Snoop Dogg terug met een nieuwe fantastische plaat. In haar nieuwste single Curious Subject duikt ze in de spanning en de intrige van een geheimzinnige aantrekkingskracht. Met Chaka's ijzersterke herkenbare stem en een heerlijke groove pakt ze ook nu meteen weer in.
1: En dit is nieuw op Omroep Land van Kuik.

0: Vanavond blijft de bewolking overheersen. Er valt verspreid over het land een beetje regen. In het noorden de meeste neerslag. Landinwaarts waait een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Aan de kust is die krachtig en het wordt zo'n 18 graden.
1: Start de motoren. Zondagmiddag 20 september vanaf 12 uur.
2: Zijn we weer live op Omroep Land van Kuik.
3: Ruben en Erik zitten klaar achter de microfoon vanaf 1 uur. En vanaf 12 uur hoor je al non-stop truckersmuziek. Het is weer tijd voor een nieuwe editie van
1: Truck Run Boxmeer.
2: Samen met de helden van de weg bezorgen we iedereen de dag van hun leven.
3: Beleef het mee vanuit huis, in de auto of langs de route door het Land van Kuik.
2: Zondagmiddag 20 september vanaf 12 uur.
3: Rijd je weer met ons mee?

0: een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij Hondentrimsalon Bickel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht, één op één. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalon Bickel & Co.
1: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Grave of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
2: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
3: Dichterbij dan je denkt. Check onze website.
4: Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht.
5: Zoutproducent Nobian in Hengelo moest deze zomer vanwege lage waterstand in het Twentekanaal overstappen op vrachtwagens, waarbij één binnenvaartschip 50 vrachtwagens vervangde. Port of Twente waarschuwt voor verlies van klantvertrouwen en kosten van tientallen miljoenen euro's. Een nieuw gemaal bij Eefde is mogelijk in 2033 gereed, maar de tekorten van 12 miljard euro in het Deltafonds bemoeilijken dit. De Nederlandse Politiebond eist dat het geweld tegen agenten tijdens de rel op het Malieveld in Den Haag strafrechtelijke gevolgen krijgt. Zaterdag werden agenten aangevallen tijdens een extreemrechtsprotest. De bond roept de rechterlijke macht op hard op te treden en wil dat de verdachten snel worden opgepakt en vervolgd. Journalisten van CNN en MS Now werden zaterdag de toegang tot het Witte Huis geweigerd nadat Trump vrijdag aankondigde dat journalisten van deze zenders en Politico niet meer welkom waren. De Secret Service nam de perskaarten in van CNN-journalist Betsy Klein en verslaggever en cameraman van MS Now. Beide zenders kondigen juridische stap aan. Protest, de jongerenpartij van Progressief Nederland, sluit zich aan bij de jongerentak van de Europese Groene Partij en bij de wereldwijde organisatie van socialistische jongeren. Dat is de uitkomst van een referendum op een congres in Tilburg. Ook wordt Protest aanschouwend lid van de jonge Europese socialisten. Ongeveer 100 leden brachten hun stem uit. Het weer nog. Vanavond blijft de bewolking overheersen. Er valt verspreid over het land een beetje regen. In het noorden de meeste neerslag. Landinwaarts waait een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Aan de kust is die krachtig en het wordt zo'n 18 graden.
4: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
6: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
7: Ja.
8: Ja.
7: Ja. Ja.
6: Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je Socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
9: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond? Of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
10: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
3: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

Dutch Radio. Leuk dat je luistert naar mijn mix hier bij Omroep.

0: een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huis energie zuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor een gratis offerte aan huis.
1: Klusbedrijf JSW.
2: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
0: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.

0: onze website omroepelvc.nl.
1: Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht.
2: In de Democratische Republiek Congo worden 20.000 zorgmedewerkers in de zwaarst getroffen regio's gevaccineerd met het Ervebo-vaccin om de ebola-uitbraak in te dammen. Dit vaccin is ontwikkeld door de Zaire-variant, niet voor de huidige Bundibugyo-stam. De WHO en Artsen zonder Grenzen ondersteunen de campagne. Van de ruim 7.000 bevestigde besmettingsgevallen zijn er ruim 3.600 overleden. Een sterftecijfer van rond 48%. Zoutproducent Nobian in Hengelo moest deze zomer vanwege lage waterstand in het Twentekanaal overstappen op vrachtwagens, waarbij één binnenvaartschip 50 vrachtwagens vervangen. Port of Twente waarschuwt voor verlies van klantvertrouwen en kosten van tientallen miljoenen euro's. Een nieuw gemaal bij Heefde is mogelijk in 2033 gereed, maar de tekorten van 12 miljard euro in het Deltafonds bemoeilijken dit. De Nederlandse Politiebond eist dat het geweld tegen agenten tijdens de rel op het Malieveld in Den Haag strafrechtelijke gevolgen krijgt. Zaterdag werden agenten aangevallen tijdens een extreemrechtsprotest. De bond roept de rechterlijke macht op hard op te treden en wil dat de verdachten snel worden opgepakt en vervolgd. Journalisten van CNN en MS Now werden zaterdag de toegang tot het Witte Huis geweigerd nadat Trump vrijdag aankondigde dat journalisten van deze zenders en Politico niet meer welkom waren. De Secret Service nam de perskaarten in van CNN-journalist Betsy Klein en verslaggever en cameraman van MS Now. Beide zenders kondigen juridische stap aan. Het weer nog. Vanavond blijft de bewolking overheersen. Er valt verspreid over het land een beetje regen. In het noorden de meeste neerslag. Landinwaarts waait een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Aan de kust is die krachtig en het wordt zo'n 18 graden.
1: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
3: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden. Gelukkig is er autobedrijf Kusters. Prijs, kwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid. Ik rij graag veilig. Daarom kies ik voor Autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Het is weer tijd.
4: We'll be setting from this location.
0: Voor een vette mix. Speciaal geselecteerd door de zaterdagploeg van Omroep Land van Kuik. Met strakke overgangen. Pompende beats. En met alleen de grootste hits. Welkom. Dit is de zaterdagploeg weekendmix. Jouw perfecte weekendboost.

0: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting? Alsof je vastloopt in dezelfde patronen? Misschien worstel je met gedrag of emoties? Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar rijmakerspaardencoaching.nl.
1: Start de motoren. Zondagmiddag 20 september vanaf 12 uur.
2: Zijn we weer live op Omroep Land van Kuik.
3: Ruben en Erik zitten klaar achter de microfoon vanaf 1 uur... en vanaf 12 uur hoor je al non-stop truckersmuziek. Het is weer tijd voor een nieuwe editie van...
1: Truckeren Boxmeer.
2: Samen met de helden van de weg bezorgen we iedereen de dag van hun leven.
3: Beleef het mee vanuit huis, in de auto of langs de route door het Land van Kuik.
2: Zondagmiddag 20 september vanaf 12 uur.
3: Rijd je weer met ons mee?
1: Bij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
4: Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht.
5: Bij de extreemrechtse demonstratie op het Malieveld in Den Haag zijn zaterdagmiddag meerdere journalisten belaagd door actievoerders. Persveilig ontving een melding van een fotograaf die onderuit werd geschopt. Ook was er sprake van intimidatie, bekogelen en uitschelden. Een journalist belandde tijdens politie-inzet in het water. In de Democratische Republiek Congo worden 20.000 zorgmedewerkers in de zwaarst getroffen regio's gevaccineerd met het Ervebo-vaccin om de ebola-uitbraak in te dammen. Dit vaccin is ontwikkeld door de Zaire-variant, niet voor de huidige Bundibugyo-stam. De WHO en Artsen zonder Grenzen ondersteunen de campagne. Van de ruim 7.000 bevestigde besmettingsgevallen zijn er ruim 3.600 overleden. Een sterftecijfer van rond 48%. Zoutproducent Nobian in Hengelo moest deze zomer vanwege lage waterstand in het Twentekanaal overstappen op vrachtwagens, waarbij één binnenvaartschip 50 vrachtwagens vervangde. Port of Twente waarschuwt voor verlies van klantvertrouwen en kosten van tientallen miljoenen euro's. Een nieuw gemaal bij Eefde is mogelijk in 2033 gereed, maar de tekorten van 12 miljard euro in het Deltafonds bemoeilijken dit. De Nederlandse Politiebond eist dat het geweld tegen agenten tijdens de rel op het Malieveld in Den Haag strafrechtelijke gevolgen krijgt. Zaterdag werden agenten aangevallen tijdens een extreemrechtsprotest. De bond roept de rechterlijke macht op hard op te treden en wil dat de verdachten snel worden opgepakt en vervolgd. Het weer nog. Vanavond blijft de bewolking overheersen. Er valt verspreid over het land een beetje regen. In het noorden de meeste neerslag. Landinwaarts waait een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Aan de kust is die krachtig en het wordt zo'n 18 graden.
4: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
1: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Omroep Land van Kuik. Disco Today.

something, that I didn't do it, that I'm not here.

0: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
1: Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
2: Goedenacht, ik ben Frank van der Klucht.
3: De Jemenitische Houthi-beweging heeft aanvallen uitgevoerd op de Saoedische hoofdstad Riyadh en olieinstallaties in Jambu. Volgens een woordvoerder werden ballistische raketten, kruisraketten en drones ingezet als reactie op Saoedische aanvallen op Sanaa. In Riyadh raakte een brandstofstank van een Saudi Aramco in brand, vlakbij de internationale luchthaven waar het luchtverkeer werd verstoord. Bij de extreemrechtse demonstratie op het Malieveld in Den Haag zijn zaterdagmiddag meerdere journalisten belaagd door actievoerders. Persveilig ontving een melding van een fotograaf die onderuit werd geschopt. Ook was er sprake van intimidatie, bekogelen en uitschelden. Een journalist belandde tijdens de politie-inzet in het water. In de Democratische Republiek Congo worden 20.000 zorgmedewerkers in de zwaarst getroffen regio's gevaccineerd met het Ervebo-vaccin om de ebola-uitbraak in te dammen. Dit vaccin is ontwikkeld door de Zaire-variant, niet voor de huidige Bundibugyo-stam. De WHO en Artsen zonder Grenzen ondersteunen de campagne. Van de ruim 7.000 bevestigde besmettingsgevallen zijn er ruim 3.600 overleden. Een sterftecijfer van rond 48%. Zoutproducent Nobian in Hengelo moest deze zomer vanwege lage waterstand in het Twentekanaal overstappen op vrachtwagens, waarbij één binnenvaartschip 50 vrachtwagens vervangde. Port of Twente waarschuwt voor verlies van klantvertrouwen en kosten van tientallen miljoenen euro's. Een nieuw gemaal bij Eefde is mogelijk in 2033 gereed, maar de tekorten van 12 miljard euro in het Deltafonds bemoeilijken dit. Het weer. Vannacht houdt de bewolking aan en valt er op steeds meer plaatsen regen. Later in de nacht wordt het in Zuid-Nederland het natst, terwijl het in het noorden geleidelijk opklaart. De zuidwestenwind blijft matig tot aan zee krachtig. Temperatuur daalt nauwelijks.
2: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
1: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedenavond. Jonge reenactor Gavin Ryan Kerenweer is op 17 september 2026 geïnterviewd tijdens de herdenking van operatie Market Garden bij de John S. Thompsonbrug in Gaven. Hij sprak met Davy Des over het belang van herdenken. Kerenweer bezit de originele helm van luitenant John S. Thompson en een militair voertuig uit de Tweede Wereldoorlog. Tijdens Burendag is op de voormalige

0: Generaal de Bondskazerne een nieuwe beukenboom geplant door bewoners, ondernemers en kunstenaars. Deze boom vervangt een bijna 100 jaar oude beuk die ziek was. De ontwikkelingen in het gebied bevorderen de gemeenschap die steeds hechter wordt. De nieuwe boom moet over 100 jaar de hoogte van zijn voorganger bereiken. Graven heeft op 17 september de bevrijding tijdens de Tweede Wereldoorlog herdacht met saluutschoten, toespraken en het leggen van kransen. Kapitein Dolf Jansen benadrukt het belang van het denken en het besef dat vrijheid niet vanzelfsprekend is. Loco-burgemeester Joos Hendricks voegt hieraan toe dat de huidige internationale situatie deze boodschap versterkt. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
1: Vannacht houdt de bewolking aan en valt er op steeds meer plaatsen regen. Later in de nacht wordt het in Zuid-Nederland het natst, terwijl het in het noorden geleidelijk opklaart. De zuidwestenwind blijft matig tot aan zee krachtig. Temperatuur daalt nauwelijks.
2: Elke zondag tussen 12 en 2 hoor je informatie uit de streek. Afgewisseld met de beste variatie classics en hits. Plein 33 op Omroep Land van Kuik. Elke zondag tussen 12 en 2 met Herman van Gaal.

0: Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt.
1: Ook thuis via jouw internet- en televisieprovider.
0: Fiber.nl en Stipte. Kanaal 3106.

0: onze website omroepelvc.nl.
1: Goedenacht, ik ben Frank van der Klucht.
2: De Jemenitische Houthi-beweging heeft aanvallen uitgevoerd op de Saoedische hoofdstad Riyad en olieinstallaties in Jambu. Volgens een woordvoerder werden ballistische raketten, kruisraketten en drones ingezet als reactie op Saoedische aanvallen op Sanaa. In Riyad raakte een brandstofstank van een Saudi Aramco in brand, vlakbij de internationale luchthaven waar het luchtverkeer werd verstoord. Bij de extreemrechtse demonstratie op het Malieveld in Den Haag zijn zaterdagmiddag meerdere journalisten belaagd door actievoerders. Persveilig ontving een melding van een fotograaf die onderuit werd geschopt. Ook was er sprake van intimidatie, bekogelen en uitschelden. Een journalist belandde tijdens politie-inzet in het water. In de Democratische Republiek Congo worden 20.000 zorgmedewerkers in de zwaarst getroffen regio's gevaccineerd met het Ervebo-vaccin om de ebola-uitbraak in te dammen. Dit vaccin is ontwikkeld door de Zaire-variant, niet voor de huidige Bundibugyo-stam. De WHO en Artsen zonder Grenzen ondersteunen de campagne. Van de ruim 7.000 bevestigde besmettinggevallen zijn er ruim 3.600 overleden. Een sterftecijfer van rond 48%. Zoutproducent Nobian in Hengelo moest deze zomer vanwege lage waterstand in het Twentekanaal overstappen op vrachtwagens, waarbij één binnenvaartschip 50 vrachtwagens vervangde. Port of Twente waarschuwt voor verlies van klantvertrouwen en kosten van tientallen miljoenen euro's. Een nieuw gemaal bij Eefde is mogelijk in 2033 gereed, maar de tekorten van 12 miljard euro in het Deltafonds bemoeilijken dit. Het weer. Vannacht houdt de bewolking aan en valt er op steeds meer plaatsen regen. Later in de nacht wordt het in Zuid-Nederland het natst, terwijl het in het noorden geleidelijk opklaart. De zuidwestenwind blijft matig tot aan zee krachtig. Temperatuur daalt nauwelijks.
1: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: zijn megahit Carry You Home laat Alex Warren zich opnieuw van zijn meest meeslepende kant horen. In zijn nieuwste track Emerald Eyes bezingt hij de diepe betovering en de kwetsbaarheid als je verdwaalt in de ogen van je grote liefde. Een emotionele popballad vol passie.
1: En dit is Nieuw op Omroep Land van Kuik.

0: Vannacht houdt de bewolking aan en valt er op steeds meer plaatsen regen. Later in de nacht wordt het in Zuid-Nederland het natst, terwijl het in het noorden geleidelijk opklaart. De zuidwestenwind blijft matig tot aan zee krachtig. Temperatuur daalt nauwelijks.
1: Kijk elk uur naar de tv-programmering op Omroep Land van Kuik Televisie. Actueel nieuws en reportages uit uw eigen streek. De carousel wordt iedere uur herhaald, afgewisseld met het laatste nieuws vanuit onze gratis app. Ook op televisie zijn we dichterbij dan u denkt.

0: Nacht. Ik ben Frank van der Klucht.
1: De Jemenitische Houthi-beweging heeft aanvallen uitgevoerd op de Saoedische hoofdstad Riyadh en olieinstallaties in Jambu. Volgens een woordvoerder werden ballistische raketten, kruisraketten en drones ingezet als reactie op Saoedische aanvallen op Sanaa. In Riyadh raakte een brandstofstank van een Saudi Aramco in brand, vlakbij de internationale luchthaven waar het luchtverkeer werd verstoord. Bij de extreemrechtse demonstratie op het Malieveld in Den Haag zijn zaterdagmiddag meerdere journalisten belaagd door actievoerders. Persveilig ontving een melding van een fotograaf die onderuit werd geschopt. Ook was er sprake van intimidatie, bekogelen en uitschelden. Een journalist belandde tijdens de politie-inzet in het water. In de Democratische Republiek Congo worden 20.000 zorgmedewerkers in de zwaarst getroffen regio's gevaccineerd met het Ervebo-vaccin om de ebola-uitbraak in te dammen. Dit vaccin is ontwikkeld door de Zaire-variant, niet voor de huidige Bundibugyo-stam. De WHO en Artsen zonder Grenzen ondersteunen de campagne. Van de ruim 7000 bevestigde besmettingsgevallen zijn er ruim 3600 overleden. Een sterftecijfer van rond 48%. Zoutproducent Nobian in Hengelo moest deze zomer vanwege lage waterstand in het Twentekanaal overstappen op vrachtwagens, waarbij één binnenvaartschip 50 vrachtwagens vervangde. Port of Twente waarschuwt voor verlies van klantvertrouwen en kosten van tientallen miljoenen euro's. Een nieuw gemaal bij Eefde is mogelijk in 2033 gereed, maar de tekorten van 12 miljard euro in het Deltafonds bemoeilijken dit. Het weer. Vannacht houdt de bewolking aan en valt er op steeds meer plaatsen regen. Later in de nacht wordt het in Zuid-Nederland het natst, terwijl het in het noorden geleidelijk opklaart. De zuidwestenwind blijft matig tot aan zee krachtig. Temperatuur daalt nauwelijks.
0: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
2: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.